die door de Zeestraat voeren. President Trump had de aanval al aangekondigd op de NAVO-top. Iraanse media melden dat Iran zal reageren op de aanvallen met vergeldingsacties op Amerikaanse legerbases. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn volgens de Palestijnse autoriteiten 9 Palestijnen gedood, onder wie 2 kinderen. 12 anderen raakten gewond. Onder meer een vluchtelingenkamp zou zijn aangevallen. Het Israëlische leger heeft nog niet gereageerd op de aanvallen. Ook in Libanon zijn 2 mensen gedood, meldt het staatspersbureau. Het zou zijn gebeurd bij een Israëlische droneaanval. Eerder gisteren hadden Israël en Libanon afgesproken dat ze volgende week in Rome verder praten over het onlangs getekende akkoord tussen de landen. Na een zwaar fietsongeluk in april is de burgemeester van Roosendaal weer thuis. Mark Buijs liep ernstig hersenletsel en ook enkele botbreuken op. Hij moet thuis verder revalideren. Het is niet duidelijk wanneer de burgemeester van Roosendaal zijn taken weer kan oppakken. Trainer Dick Schreuder van NEC is door zijn collega-trainers uitgeroepen tot beste trainer van het afgelopen seizoen. Hij kreeg de Rinus Michels Award uitgereikt. Schreuder haalde met NEC de bekerfinale en de 3e plek in de Eredivisie. Het weer. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon. In de middag overal zonnig bij 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 3:00.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Een Iraanse staatszender zegt dat er aanvallen zijn op steden aan de kust. Volgens het Amerikaanse leger zijn nieuwe aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de Straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. President Trump had de aanvallen al aangekondigd op de NAVO-top. Iran heeft vannacht vergeldingsacties uitgevoerd. In Bahrein en Kuwait ging het luchtalarm af. En in Qatar kregen mensen een waarschuwingsbericht op hun telefoon vanwege een mogelijke aanval. In Dordrecht is iemand aangehouden vanwege drugssmokkel. Een 39-jarige wordt ervan verdacht cocaïne te hebben ingevoerd in een lading bananen. De drugs werden in mei gevonden bij supermarkten in Sint-Oedenrode en Den Bosch. Toen de politie het huis van de verdachte doorzocht, werd ruim €50.000 aan contant geld gevonden. Ook zijn een auto en een motorboot in beslag genomen. De politie doet nog onderzoek naar criminele organisaties achter de smokkel. De Palestijnse autoriteiten en Libanon melden allebei doden door Israëlische aanvallen. In Libanon zouden 2 mensen zijn omgekomen bij een aanval met een drone. Bij verschillende aanvallen in de Gazastrook zouden 9 Palestijnen zijn gedood. Meldmisdaad Anoniem krijgt steeds vaker meldingen over illegaal vuurwerk dat wordt opgeslagen of verhandeld, meldt Nieuwsuur. Vorig jaar ging het om zo'n 900 meldingen. Een jaar eerder waren dat er nog minder dan 600. Volgens het meldpunt zijn mensen zich veel meer bewust van de gevaren van illegaal vuurwerk. Zeker na de explosie aan de tarwekamp in Den Haag, waarbij 6 mensen omkwamen. Het weer. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen in het noorden en midden bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon en in de middag overal zonnig. Bij 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: langs de kant van de weg.
1: Het geluid van Oost-Groningen.
2: Dit is Groningen 1.

0: Het is nu 4 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Iran heeft vannacht vergeldingsacties uitgevoerd op Amerikaanse doelen in het Midden-Oosten. Uit Bahrein, Kuwait en Qatar komen berichten van mogelijke Iraanse aanvallen. Het was een reactie op bombardementen van de VS op doelen in Iran. President Trump zei dat dat nodig is om schepen te laten passeren in de Straat van Hormuz. De voormalige commandant van de Argentijnse marine heeft een voorwaardelijke celstraf gekregen voor het zinken van een onderzeeër. Bij de scheepsramp in 2017 kwamen alle 44 bemanningsleden om het leven. Het duurde een jaar voordat de onderzeeër werd teruggevonden op de bodem van de oceaan. De rechtbank zegt dat de voormalige chef nalatig is geweest, omdat technische problemen niet op tijd onderzocht werden. Hij hoeft niet de cel in, maar moet zich wel af en toe melden bij de politie. 3 hooggeplaatste officieren die ook vervolgd werden, zijn vrijgesproken. Een man die vol ingeslikte drugszakjes in Amsterdam op de trein stapte, moet 3 jaar de cel in. De 31-jarige had 75 zakjes drugs ingeslikt toen hij naar Salzburg in Oostenrijk reisde. In Duitsland vonden douanemedewerkers dat hij zich verdacht gedroeg. En toen ze zijn handen op drugsporen testten, vonden ze cocaïne. Op een röntgenfoto in het ziekenhuis was te zien dat het lijf van de man vol drugspakketjes zat. Die hadden een straatwaarde van 50.000 euro. De verdachte komt uit Nigeria en woonde tot voor kort in Italië, waar hij asiel had aangevraagd. Na een zwaar fietsongeluk in april is de burgemeester van Roosendaal weer thuis. Mark Buijs liep ernstig hersenletsel en ook enkele botbreuken op. Hij moet thuis verder revalideren. Het weer. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon. In de middag overal zonnig bij zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: De mooiste muziekherinneringen hoor je bij ons. Wij zijn Groningen 1.
1: Met welk ten ook te nou en mag. Mijn naam is Hooghout. Goeiedag. Ik heb mijn eigen jenever maak. Lekker pittig, lekker staak.

0: Het is nu 5:00.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Iran heeft vannacht vergeldingsacties uitgevoerd op Amerikaanse doelen in het Midden-Oosten. In Bahrein en Kuwait ging het luchtalarm af en in Qatar kregen mensen een waarschuwingsbericht op hun telefoon vanwege een mogelijke aanval. Het was een reactie op bombardementen van de VS langs de kust van Iran. Volgens het Amerikaanse leger waren die aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. De democraat Graham Platner trekt zich terug uit de verkiezingen voor de Amerikaanse Senaat van november. In de staat Maine stond hij in de peilingen iets boven de al jaren populaire republikeinse kandidaat Collins. Meerdere ex-vriendinnen van Platner beschuldigen hem van seksueel geweld. Zelf ontkent hij dat, maar kopstukken in de Democratische Partij riepen hem op om uit de race te stappen. Platner kwam vorig jaar ook al onder vuur te liggen. Toen doken er online berichten op waarin hij ongevoelig zichzelf uitliet over slachtoffers van seksueel geweld. Een man die drugspakketjes had ingeslikt en daarmee van Amsterdam naar Salzburg reisde met de trein, moest 3 jaar de cel in. Er werden honderden grammen cocaïne en heroïne in zijn lijf gevonden. De douane in Keulen had hem tegengehouden omdat hij zich nerveus gedroeg en geen goede verklaring voor zijn reis gaf. De meeste nominaties voor een Emmy Award gaan dit jaar naar dramaserie The Pitt. De soap over de spoedeisende hulp in een ziekenhuis in Pittsburgh is 25 keer genomineerd. De comedyserie Hex over een comedienne die een schrijver in dienst neemt kreeg 24 nominaties. Beide series vielen ook vorig jaar al in de prijzen. Het weer in het noorden en midden van het land begint de dag bewolkt. Later vandaag overal zon met 21 graden in het noorden tot 29 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 6 uur.
1: 97.5 en DAB+.
2: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app. Dit is
1: Radio Noord. Nu het nieuws van 6 uur.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Iran heeft vannacht vergeldingsacties uitgevoerd op Amerikaanse doelen in het Midden-Oosten. In Bahrein werden explosies gehoord en in Kuwait ging het luchtalarm af. In Qatar kregen mensen een waarschuwingsbericht. Die kregen ze op hun telefoon vanwege een mogelijke aanval. Het was een reactie op bombardementen van de VS langs de kust van Iran. Volgens het Amerikaanse leger waren die aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. Een nieuwe behandeling kan kinderen met een zeldzame en levensbedreigende vorm van overgewicht helpen. De ziekte ontstaat door een beschadiging in de hersenen, door een tumor of een operatie. Daardoor krijgen mensen extreme honger, terwijl ze juist minder goed calorieën kunnen verbranden. Gezond eten en sporten die helpen daar niet tegen. Vooral kinderen kunnen de zeldzame ziekte krijgen. Het nieuwe medicijn zorgt ervoor dat het gebied in de hersenen weer herstelt. Het middel is goedgekeurd om te gebruiken in de VS en Europa. Het is nog niet duidelijk of het in Nederland vergoed gaat worden. Op het strand bij Velsen Noord zijn vannacht meerdere vakantiehuisjes afgebrand. Het is niet duidelijk of er mensen in de recreatiewoningen waren toen de brand uitbrak. Meerdere huisjes werden ontruimd. Hoe de brand bij Velsen Noord kon ontstaan is nog niet bekend. De meeste nominaties voor een Emmy Award gaan dit jaar naar dramaserie The Pitt. De soap over de spoedeisende hulp in een ziekenhuis in Pittsburgh is 25 keer genomineerd. De comedyserie Hacks, over een comedienne die een schrijver in dienst neemt, kreeg 24 nominaties. Het weer in het noorden en midden van het land begint de dag bewolkt. Later vandaag overal zon, met 21 graden in het noorden tot 29 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: En om 6:02 krijg je ook de hoofdpunten uit Noordnieuws. Fleur Oostra, goedemorgen.
4: Goedemorgen. De reacties op de nu vastgelegde Groningenwet zijn overwegend positief. Wel wordt benadrukt dat de wet pas echt betekenis krijgt als de beloften ook worden nagekomen. De wet legt de afspraken over herstel, schadeafhandeling en investeringen in Groningen en Noord-Drenthe vast. En een bezoek van de minister van Asiel en Migratie aan het aanmeldcentrum in Ter Apel is gisteravond afgelast om veiligheidsredenen. Dat meldt Westerwolde Actueel. Het is daar steeds onrustig en er vonden de afgelopen dagen meerdere steekincidenten plaats op het terrein van het AZC. Meer nieuws om 6:30.
1: De Ochtendploeg.
5: Met Stefan Kosters.
1: Goedemorgen en fijn dat je erbij bent hoor. Aan het begin van donderdag 9 juli. It's a beautiful day. Nu al, hier is Michael Bublé.

0: Ja, misschien roep je dit wel aan het einde van de dag ook. It's a beautiful day, want ja, het wordt heerlijk weer vandaag, hoor. De zon, die komt er goed bij. 20, 21, 22, misschien wel 23 graden.
1: Goed nieuws.
0: Dat wou ik zeggen, ja, dat is heerlijk warm. Om je dag mee te beginnen. Ja, vind je dat te warm?
2: Nee hoor, lekker juist.
0: Nou ja, morgen wordt het dan nog wel weer warmer. Dan stijgt het kwik richting 26, 27, misschien wel 28 graden. Nou, de details daarover hoor je natuurlijk straks van Harma. Dat is natuurlijk goed weer om de korte broek aan te doen. Maar de vraag is natuurlijk, heb je vandaag ook de horrorbroek aan?
2: Horrorbroek? Een horrorbroek? Ik weet niet of ik een horrorbroekje heb.
0: Nou, de kans is er wel aanwezig. Zeker als je Instagram of TikTok opent. Dan staat het vol met filmpjes met de horrorbroek.
1: Echt?
0: Ja, die kun je kopen bij Zara.
2: Oh, ja.
0: Heel veel dames die zo'n broek hebben gekocht. Die zeggen, ja, je moet even je waarschuwen voor al die gevaren die het oplevert. En in eerste instantie denk je, ja, dat is toch gewoon een mooie zomerbroek in allerlei vrolijke kleuren. Maar waar zit het er nou in de pijpen van de broek? Die zijn zo wijd en lang dat dames tijdens een loop op de stof gaan staan. Met als gevolg struikelen, vallen en in sommige gevallen zelfs flinke blauwe plekken of een ritje naar het ziekenhuis.
2: Ik heb gisteren, toen dit op televisie werd behandeld, heb ik ook iemand gezien die daardoor in een rolstoel terecht is gekomen. Ik denk niet... ik denk dat ze er wel weer uitkomt. Maar je kan dus lelijk vallen.
1: Zo, dat is wel heftig, ja.
0: Ja, ja. Die pijpen die waren zo lang. Er was zelfs een verslaggever die dacht, nou, ik ben onderzoeksjournalist. Ik trek ook even zo'n broek aan. Maar die zat bijna vast op een roltrap, zag ik al.
1: Ja, hoor het de laatste tijd heel vaak. En dat is natuurlijk op een trap heel eng.
0: Zeker, ja.
2: Ja.
0: Ja. Ja, ik wist helemaal niet dat het zo in de mode was, joh. Die pijpen.
2: Ja. Nou ja, al die ruimzittende kleding, hè. Ja, ik ben er niet zo'n fan van, maar ja. Het gaat ook wel weer over.
0: Maar goed, aan de andere kant, het is wel heerlijk, hè, met de warmere temperaturen die er ook voor het weekend aan zitten te komen. En normaal gesproken behandelen we op dit tijdstip ook al even die voetbalwedstrijden, hè, op dat toernooitje aan de andere kant van de Atlantische Plas.
2: Oh, dat is nog steeds bezig natuurlijk.
0: Is nog steeds bezig. Het was gisteren een rustdag. Ja, geen wonder dat je daarom niks gezien hebt.
2: Nee,
0: natuurlijk.
2: Precies.
0: Nee. Vanavond staat er wel weer het leukste op het programma, namelijk de eerste kwartfinale Frankrijk tegen Marokko. Nou, dat gaat wat worden. En in de tussentijd, want gisteren was wel een rustdag, maar dan proberen ze toch een beetje de aandacht vast te houden. En nou heeft Infantino, de grote FIFA-baas, iets aangekondigd. Ja, want het is natuurlijk in Amerika en het wordt een grote show. Als je zo'n wedstrijd hebt gezien, nou, dan denk je ook al direct aan het begin al, oh, wat Amerikaans. En dat is ook het geval bij de finale. In ieder geval Shakira gaat daar optreden, Madonna mag ook een mopje meezingen.
2: Ja.
0: Nou, we weten van het Songfestival dat ze dat heel goed kan. Hè? Tweestemmig, hard en vals.
1: Loopcijfer.
0: Maar wat is er aan de hand? Ze hebben nog een artiest aangekondigd. En Infantino zei, die is nog groter, nog beter dan de artiesten die al bekend zijn.
2: Nou, houdt hij van overdrijven, maar klopt dat ook?
0: Wie is het geworden? Deze jongeman. What do you mean?
2: Weet je ook alweer?
0: Ja, voor de kenners, dat is Justin Bieber.
2: Oh ja, Bieber.
0: Ja, is dit de reden voor jou om de halftime show mee te pakken?
2: Nee, dat denk ik niet.
0: Voor jou? Voor mij ook niet. Maar ik denk dat ik wel even ga kijken, want ik vind het altijd wel heel erg leuk. Wat hebben we dan nog meer vandaag? Ja, natuurlijk, week 1, dag 4 van de Rondjezummer. Ter Apel, daar stappen ze aan boord. De plek waar ze gisteren van boord zijn gestapt. En vervolgens zet het vrolijke duo via het Ruiten-Aa-kanaal koers richting Sellingen.
2: Prachtig gebied.
0: Zeker, ja.
2: Ja.
0: Kijk je ook met veel jaloezie naar onze collega's, dat zij dan lekker mogen varen met dit prachtige weer?
2: Nou, ja, nee, niet. Ja, nee. Ik vind het ook wel weer lekker om het vanaf mijn luie stoel te bekijken.
0: Dat snap ik ook.
1: Ja. Ja.
0: Het zijn de beelden, die zijn prachtig.
1: Ziet er zo leuk uit.
2: Een heel ander gezicht zo vanaf het water, hè?
0: Zo is het, ja.
2: Ja,
0: ja, vanaf 10 uur rondjes er maar allemaal te volgen hier op Noord. En dan nog even iets anders. We gaan nog even terug naar de muziek. Want we weten het allemaal, hè. Freek van Suzanne Freek is ernstig ziek. En voor hem is hardlopen veel meer geworden dan alleen een manier om fit te blijven. Sinds de zanger te horen heeft gekregen dat hij uitgezaaide longkanker heeft, ziet hij het als een manier om zijn gedachten te verzetten en kracht te vinden. Nou, in een video op Instagram vertelt hij hoe zijn kijk op hardlopen de afgelopen periode is veranderd. En dat wil ik ook graag even aan je laten horen.
3: Ik bedacht net nog een mooie vergelijking over hardlopen en het leven. Waarvan ik dacht, ah, dat had ik echt misschien vanmiddag moeten zeggen. Namelijk dat ik het een beetje zie als er is zo'n hardloopwedstrijd waar je net zo lang rent tot je ingehaald wordt door een auto. En dat is een beetje hoe het leven is. En je hebt geen idee wanneer die auto jou gaat inhalen. Maar het enige wat je kan doen is lekker blijven rennen en genieten van dat rennen. En ik heb vorig jaar een bericht gekregen dat de auto zich misschien vlak bij mij in de buurt bevindt. Maar dan heb je twee keuzes. Of je stopt met rennen en je laat je inhalen. Of je blijft gewoon lekker rennen in de hoop dat je misschien die auto toch nog lekker afschudt. En wat je vooral niet moet doen is stoppen met rennen. En vooral niet je de hele tijd gaat vragen waar die auto nou blijft die jou gaat inhalen. En volgens mij moet je gewoon lekker blijven rennen en blijven genieten van het mooie uitzicht, namelijk het leven.
0: Prachtig gezegd door Freek Rikkerink van Suzanne Freek. Het is 6:12 op deze donderdag. Fijn dat je erbij bent in de ochtendploeg.
4: Als je mijn gedachten eens kon zien, dan stond ik niet alleen misschien. Ik heb eigenlijk nooit echt gedacht

0: als je nu wakker wordt, word je vrolijk wakker. Met Swing Out Sister op Noord en You On My Mind. Dus even kijken of het ook zo'n feest is bij Camping Moekerschat.
1: Dit is
0: De Vroege Vogel. Of ga bellen met de eigenaar Ronald Hut. Goedemorgen.
2: Stefan, goedemorgen.
0: Ja, voor jou is het...
2: mooie trapels.
0: Ja, een prachtig trapel zelfs. Voor jou is het campingseizoen al een behoorlijke tijd bezig, denk ik.
2: Ja, inderdaad, afgelopen weken natuurlijk heeft de jeugd heeft het Noorden vakantie gekregen. En je ziet nu ook al wat de eerste stroom is dat op dit moment. En dan gelukkig mooi weer erbij. Dus helemaal super.
0: Ja, is het dan een beetje druk op de camping?
2: Ja, op dit moment wel. Het komende weekend staan we helemaal vol. We hebben afgekomen weekend een markt, een Hagen-Zuza-markt. Een van de magische markt, iets van heksenmarkt mag je het ook wel noemen. Nou, en daar komt toch een hele mensen op af. En dat vult de hele camping van het weekend.
0: Ja, want jullie organiseren altijd heel veel activiteiten in de zomer.
2: Ja, want gisteren hadden we summer break van Huis van de Sport van de gemeente Westerwolde. Dat was ook prachtig, al veel kinderen. En ja, dames en heren, we zijn nu aan het opbouwen voor de Hagen-Zuza-markt dit weekend. Dus dat, ik ben heel benieuwd wat dat wordt. Dat is een nieuw evenement waar we nu mee draaien, dus we zijn benieuwd.
0: Ja,
2: dat is
0: altijd wel wachten, hè? Spannend misschien ook wel als je iets nieuws organiseert.
2: Nou ja, dat inderdaad. Maar kijk, het is ook, er wordt ook heel vaak geroepen van bijt het dan met de campinggasten. Maar wij, natuurlijk, wij zijn geen stilte camping, wij doen best wel veel activiteiten. En daar komen ook heel veel mensen op af. En ook onze campinggasten vinden het gewoon geweldig wat hier allemaal gebeurt. Dat, ja, als je echt een stilte camping moet zoeken, dan moet je een ander plekje zoeken. Maar het is ook niet zo dat mensen er allemaal heel veel last van hebben. Maar het is alleen, het is gewoon prachtig en gewoon veel leuke dingen. Nou, van het weekend zie je allemaal heksen op de camping lopen, denk ik. Ik zie dan met zo'n bezemstel over de camping rennen. Ik ben heel benieuwd.
0: Prachtig. Ja, wel een mooi gezicht zal wel moeten zijn na komend weekend. Ik kan me ook voorstellen dat jij eigenlijk de hele dag even op je telefoon kijkt. Even dat weer-appje er opent. Als je een camping hebt.
2: Het weer is natuurlijk wel een belangrijk item. Ik bedoel, we hebben ooit eens een keer 3 weken lang in de bouw van hierheen gehad. Nou, dat is geen pretje, want dan betaal je redelijk veel geld voor. En dan, het mooiste is gewoon mooi weer. Het zijn mensen vrolijk, zitten op het meer. Mensen kunnen suppen, kunnen zwemmen, vissen, noem maar op. We hebben natuurlijk een openluchtzwembad erbij. Ja, dan is weer dus gewoon belangrijk. Ja, zeker.
0: Ja, nou, dan hebben we de afgelopen weken natuurlijk prachtig weer gehad. Laten we hopen dat in de zomer dat een beetje doorzet. Maar er zaten ook een aantal nachten bij dat het behoorlijk tekeer ging.
2: Wij hebben inderdaad laatst natuurlijk ook die dikke storm gehad. Nou, er is een vouwwagen de lucht in gegaan. Gelukkig maar eens één gevalletje schade. En, dat is ook wel een beetje Nederland. Maar extreem met hoge temperaturen. Dan hebben we weer kans op regen. We hebben weer kans op hagel en noem maar af. Ja, dat gaat ook gewoon door.
0: Zo is het, zo is het. We gaan genieten van een mooie zomer, hopen we natuurlijk. Wat ga je dan vandaag nog doen? Wat houdt jou op deze dag bezig?
2: Nou, ik zal je vertellen, ik heb om 10:00 een afspraak met onze nieuwe minister asiel, Bart van den Brink. Nou, dus dan ben ik de hele morgen, niet de hele morgen, maar dat is die beste man hier in Trapel. Nou, die komt, eigenlijk gaat hier wat winkeliers bij langs. En die komt ook bij ons, met ons in gesprek. En ik noem altijd van Trapel, ben ik toch altijd al wat last van die nagelschade. Dus ik kan, daar ga ik ook met die beste man over in gesprek.
0: Ja, want is dat op uitnodiging of heb je jezelf aan kunnen melden daarvoor?
2: Nee, hoor, het gaat eigenlijk om uitnodiging, hoor. Dat is, kijk, wij zitten natuurlijk ook met de naam Trapel, vlakbij het asiel, het opvangcentrum. En dan heb je toch wat te maken met die nagel. Wij hebben 0,0 problemen met de COA. Ik bedoel, een mooie camping, afgesloten camping. Dus en iedereen die op komt, die zegt ook uiteindelijk, god, er is hier helemaal niks aan de hand. Nee, dat maakt het ook wel heel lastig. En dat noem ik dan met die nagelschade die wij hebben.
0: Ja, want wat is dan de boodschap die je aan de asielminister mee zou willen geven vandaag?
2: Nou ja, ik ga die man gewoon vertellen van waar hebben wij gewoon het meest last van. Dat is gewoon die nagel van, wat kun je daar aan doen? Hè? Dat is een beetje lastig, maar het was natuurlijk ook wel een beetje door de media wat het negatief weggezet. En die beste man is natuurlijk nieuw in zijn functie, dus die wil natuurlijk weten wat er allemaal speelde in Trapel en rondom Trapel. Dus mijn boodschap is alleen maar, om die nagel te verbeteren. Ja, dat kun je alleen maar doen door zo allemaal positiviteit in te gooien.
0: Nou, laten we dan direct maar vandaag gaan doen. Want vandaag is Rondje Zummer begint in Trapel. We hebben nou net van jou al een beetje gehoord. Wat is er zo mooi aan Westerwolde? Maar zou je een tip hebben voor ons team, voor Marco en Femke? Waar moeten ze echt eventjes even bij stilstaan of even gaan kijken?
2: Nou ja, goed, ik heb gezien gisteren ook op Noordal dat ze inderdaad ze waren al bij de jachthaven. We hebben natuurlijk heel veel mooie plekken in Drapel, hè. Meerdere mooie plekken. Dus waar je ook vaart met de boot, je ziet alleen maar links en rechts, zie je mooie huizen. Drapel is gewoon prachtig mooi. En Schiphol is mooi, zeg maar. Dat zeg ik ook altijd tegen mijn campinggasten. Pak de fiets en fiets hier rond. En dan komen ze ook terug en zeggen, wat is dit een mooi gebiedje dan? Ja, dat klopt.
0: Ja, dat kunnen we alleen maar onderstrepen. Dankjewel. Ambassadeur van Ter Apel en de eigenaar van Camping Moekenschat, Ronald Hut.
1: De Vroege Vogel.

0: Dr. Hook en de Medicine Show. Baby makes her blue jeans talk. Nog heel even, dan gaat Fleur hierbij praten over het nieuws uit Stad en Ommeland. Maar eerst kijken we even buiten onze provinciegrenzen. Want het Amerikaanse leger heeft opnieuw zware aanvallen uitgevoerd op Iran. President Trump kondigde dat gisteren al aan op de NAVO-top in Turkije. De nieuwe acties volgen op vermeende aanvallen van Iran op 3 schepen in de straat van Hormuz. En eerst sprak Amerika over vergelding, maar deze nieuwe aanvallen zijn meer dan dat, zegt correspondent Sjoerden Daas.
1: Het heet nu echt het uithollen, het degraderen van de capaciteit die Iran daar nog heeft om de vrije doorvaart in de straat van Hormuz te ontregelen. Dus ze hebben zich echt gericht op centra waar drones, raketten zouden liggen, opgeslagen. Die hebben ze proberen te raken. Luchtverdedigingssystemen, ook militaire infrastructuur aan de kust.
0: En wat de gevolgen zijn voor de gesprekken tussen Iran en de VS blijven onduidelijk. Al zei Trump gisteren dat die wat hem betreft kunnen stoppen. Nog heel eventjes, dan is het inderdaad tijd voor Noordnieuws en Fleur. Waar ga je ons over bijpraten?
2: Ja, veel mensen die gisteren tussen Aduard en Feerwerd reden zagen iets heel bijzonders en ik vertel zo wat.
0: Dit en meer in Noordnieuws, zometeen om 6:30. Naar Katie Tanstal, hier is Suddenly I See. Goedemorgen.

0: lekker wakker worden met Katie Tunstall, Suddenly I See.
1: En daarmee is het ook 6:30 geworden. We laten ons bijpraten door Fleur. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. René Paas noemt het aannemen van de Groningenwet een historisch moment. De wet legt afspraken over herstel en investeringen in onze regio vast. De commissaris van de Koning stelt dat Groningers hun buik vol hebben van beloftes. Hij is opgelucht, maar blijft kritisch.
3: Ik ben blij dat de verplichtingen van de staat in de richting van Groningen, dat die in de wet staan. Dat is goed nieuws voor alle Groningers. Maar met een wet is het nog niet geregeld. Dus als je nu zit met problemen met je huis en met onzekerheid, daar zal die wet op korte termijn niks aan veranderen. Maar het moet wel anders.
2: Een bezoek van de minister van Asiel en Migratie aan het aanmeldcentrum in Ter Apel is gisteravond afgelast. Bart van den Brink zou een ronde langs de opvangvoorzieningen maken. Volgens lokale omroep Westerwolde Actueel zijn veiligheidsredenen de oorzaak. Het is aanhoudend onrustig en er vonden de afgelopen dagen meerdere steekincidenten op het terrein van het AZC plaats. Van den Brink gaat vandaag wel langs bij lokale ondernemers in Ter Apel. Het is nog niet duidelijk of de minister binnenkort alsnog het AZC bezoekt. En wie gisteren van Aduard naar Feerwerd reed, had een grote kans om een zwarte ooievaar te zien. Dat is zeldzaam, want in tegenstelling tot zijn witte soortgenoot wordt de zwarte ooievaar zelden in ons land gezien. Allerlei belangstellenden probeerden dan ook een glimp van de vogel op te vangen. Voor Pim Lollinga van Faunavisie Westernieland was de ooievaar niet helemaal onbekend. In september vorig jaar werd de vogel bij hem binnengebracht waar hij op krachten kon komen. Afgelopen mei werd hij daar vrijgelaten.
4: Nadat we hem vrijgelaten hebben, is hij al in Friesland geweest. Hij is al bijna in Limburg geweest of in Brabant. Maar hij komt iedere keer weer terug. En vanwege een aardige rondreis die hij gemaakt heeft, zit hij nou inderdaad in Feerwerd. Daar hebben we al een melding van het ringstation van gehad dat hij daar zit.
2: De trein die dit jaar van Groningen naar Parijs zou gaan rijden heeft vertraging opgelopen. Arriva heeft de vertrekdatum uitgesteld naar begin 2028. De voorbereiding van een nieuwe internationale treindienst blijkt moeilijk te voorspellen. De trein moet namelijk in 3 landen in de dienstregeling passen. Het is de bedoeling dat de trein elke ochtend om 6:30 vertrekt en 5 uur later in Parijs aankomt. Meer nieuws in onze app en op rtvnoord.nl.
5: De Ochtendploeg
6: met Stefan Kosters.
1: Zometeen blikken we even terug op een lopend vuur van gisteren. Ging over de elektrische auto. Willen we daar wel of niet aan in Groningen? We gaan het zo bespreken. En ook Harma komt natuurlijk voorbij met een uitgebreid weerbericht.

0: Save Tonight, Eagle Eye Cherry, hoorde je op Noord in de ochtendploeg.
1: Lopend vuur.
0: Ja, elektrisch rijden is in opmars, maar veel Groningers zijn nog niet van plan om over te stappen, hoor. Uit de vragenlijst van de gemeente Groningen blijkt dat 710 mensen die nu geen elektrische auto hebben, ook de komende 5 jaar niet verwachten er eentje aan te schaffen. De belangrijkste redenen zijn de hoge aanschafprijs en het beperkte aantal laadpalen. Voor veel mensen is de keuze dus eigenlijk niet alleen een kwestie van duurzaamheid, maar ook de kosten, de actieradius en de mogelijkheden om op te laden spelen een belangrijke rol. Zeker voor inwoners zonder eigen oprit. Ja, dan is elektrisch rijden natuurlijk niet vanzelfsprekend. Daar reken ik mezelf ook even toe. Serge, je hebt een prachtige auto, maar er zit volgens mij geen stekker aan.
2: Nee, er zit geen stekker aan, nee. Nee, het is echt benzine.
0: Denk je daar wel eens over na, om een elektrische auto aan te schaffen?
2: Ja, financieel gezien zou dat niet eens kunnen. En ik moet je zeggen, ja, vrienden van mij hebben nu zo'n hun eerste elektrische auto gekocht. En ja, je moet er heel erg rekening mee gaan houden met het laden. En dan is het geen punt. Dus het is een heel ander idee van een autoreis maken. Als wij zien dat de tank leeg is, dan gaan we hier even tanken. Maar als we met zo'n elektrische auto op pad zijn, dan kom je ergens en denk je, oké, waar kunnen we laden? En dan laad je hem op en daarna kom je ook weer thuis. Maar het is een heel andere manier van autorijden.
0: Ja, zeker, zeker. Dan ben ik tot bij de stelling, ik wil helemaal geen elektrische auto.
2: Nou, meneer Klein is behoorlijk kritisch. Die is er tegen de elektrische auto's. Ze zijn voor hem te duur, dus hij blijft lekker met zijn oude rotzooi rijden. En de enige luxe die hij zelf nodig heeft is cruise control en een airco. En er moet nog een behoorlijke aanhanger achter kunnen. Dus ook de optie trekhaak is aangevinkt. En voor de rest mogen ze al hun andere rotzooi aan opties en gadgets houden. Behoorlijk kritisch dus op de elektrische auto. Bram Hummel die zegt, ik denk dat mijn Volvo 740 uit 1987 uiteindelijk een stuk CO2-neutraler is dan een elektrische auto. En Ineke Knapper die rijdt ook niet elektrisch. Zolang mijn benzineauto nog goed is, rij ik er gewoon mee rond. Ja, wat maak ik nou per jaar? Een 5000 kilometer nog niet eens. Dus zo duur is te rijden op benzine voor haar ook niet. En Matthijs die zegt, ja, op een te vol stroomnet is een hybride of plug-in hybride de oplossing. In Groningen is de druk op het stroomnet heel groot. En een laadpaal bij huis, ja, dat betekent, wacht maar even tot het stroomnet ruimte heeft als het aan hem ligt. Hij is daar nog niet aan toe. En de aanschafprijs speelt bij hem ook mee. En de torenhoge wegenbelasting die eraan zit te komen voor elektrische auto's is voor hem ook nog een reden om het niet te kopen.
0: Dat wel, maar als je veel kilometers maakt en je hebt je hele dak vol liggen met zonnepanelen, je hebt een eigen oprit waar je gewoon lekker kan laden. Ja, dan is het toch wel een stuk goedkoper over het algemeen, los van de aanschaf.
2: Ja, dat misschien wel. Ja. Gerben Kruijzen vindt dat helemaal ook fantastisch. Die is al aan zijn derde elektrische auto toe. Met een actieradius van rond de 500 kilometer. Geen enkel probleem. Met een jaargemiddelde van 50.000 kilometer. Een derde elektrische auto al.
0: Zo.
2: Ongelooflijk.
0: Ja, die verslijt er wat.
2: Ja.
0: Ik wil helemaal geen elektrische auto. Was gisteren de stelling in ons lopend vuur. 73% van de Groningers is het daarmee eens. Het toont zometeen na zevenen een nieuwe stelling.
1: Geef je mening en praat mee.
3: Lopend vuur.
4: Neutral. Big Lip.

0: Miles on it.
1: Marshmallow en Kane Brown met Miles on it. We gaan direct door naar Harma. Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
1: Ja, volgens mij ben jij nu de trotse eigenaresse van een nieuwe windsnelheidsmeter.
2: Ja, ja, de, als die balletjes die eraan zitten nooit meer draaien en een volgend windsnelheidsmeter die je nog een 50 centimeter afstand het wel doet, dan heb je dus een probleem, want dan heb ik geen goede waarneming meer.
1: Oei,
2: dus,
1: dat
2: dus
1: wil je
2: ik
1: natuurlijk
2: heb nou,
1: niet.
2: Nee, windsnelheidsmeter. En dat draait het allemaal net zo mooi en dat geeft net zo mooi aan hoe hard het waait. Dus het is nou wel weer oké. Okay. Ja, dat wil je wel voor mekaar hebben natuurlijk.
1: Zeker. En draaien die balletjes van die windsnelheidsmeter een beetje flink vandaag?
2: Nou ja, met zwakke tot motige wind valt dat eigenlijk best wel tegen. Nou ja, van orde kant is dat ook mooi, want we hebben meer dan genoeg wind daar overlopen. En voor de komende dag wordt het allemaal wat rustiger. Maar ja, we mogen eigenlijk wel op dit moment een beetje meer wind hebben. Want we zullen doorduren dat de zon vandoor nooit al te veel de kansen heeft. Want we zitten nog altijd in die vochtige lucht. Boomlucht is inderdaad vochtig en dat vertolt zich in heel veel bewolking. Die bewolking is er op dit moment ook in de stad. 16 graden op de thermometer, gisteren werd 22 graden. En de barometer stand momenteel 1019 millibar. Visvlie 20,5 groot momenteel op dit moment. Was gisteren, sorry. En op dit moment bewolkt 15 graden, een zwakke westelijke wind en een roodschaal. Ja, er valt een spatje regen op dit moment. 20 kilometer zicht, het is dus bewolkt. Gisteren werd 21 graden met 8 uur de zon. Nou, vandaag een groot deel van de dag bewolkt. En er zou zo hier en door eens een spatje regen kunnen vallen. Het brengt niks aan in de regenmeter, maar toch in de wind zwak tot motor komt u nodig regens met uiteindelijk 20 tot 22 graden. Wat loten vanmiddag en van om breekt de zon nog deur. En vannacht ben er in opkloots, loten kennen nevel en mist ontstaan met 14 tot 17 graden als minimum. En men trekt de mist op, komt de zon er regelmatig bij en de temperatuur dan 21 tot 24 graden.
1: Heerlijk, we gaan ervan genieten. Goed begin van het weekend morgen. Dankjewel Harma. Zometeen op Noord, Miles Smith en Nel Horan. Mijn eerste duo, Oetgrun, Dion Bouwers en Jolien. Wat zal ik zeggen, man?

Ja, naast collega's zijn het ook echt vrienden geworden. Miles Smith en Niall Horan hoor je met Drive Safe. En er staat nog veel meer lekkere muziek voor je klaar, hoor. Bob Sinclair is bijvoorbeeld onderweg met Love Generation. Maar nu eerst een vrouw die naast Shakira en ook Justin Bieber op gaat treden tijdens de halftime show bij de finale van het WK voetbal in Amerika, Canada en Mexico. Hier is The Queen herself. Hier is Holiday van Madonna.

0: RTV Noord komt naar je toe deze zomer.
1: Elke werkdag varen we door Groningen tijdens Rondje Zummer.
0: 3 weken lang zijn we onderweg in onze provincie. Op zoek naar leuke mensen,
1: bijzondere verhalen
0: en prachtige plekken.
1: Zet je zomer in beweging.
0: Rondje Zummer, straks.
1: Bij RTV Noord. Radio
0: Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 7 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Op het strand bij Wijk aan Zee zijn vannacht meerdere vakantiehuisjes afgebrand. Het is niet duidelijk of er mensen in de recreatiewoningen waren toen er brand uitbrak. Een aantal huisjes werd ontruimd. Het vuur ontstond rond 2 uur en was iets voor 4 onder controle. Hoe de brand kon ontstaan bij de vakantiehuisjes is nog niet bekend. Iran heeft vannacht vergeldingsacties uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Bahrein, Kuwait en Qatar. Ondanks de aanvallen over en weer laat president Trump de optie tot onderhandelingen wel open, zegt correspondent Sjoerd ten Daas.
3: Hij zei ook dat hij er geen probleem mee zou hebben als er verder gepraat zou gaan worden. Zei daar wel bij dat hij er zelf niet veel vertrouwen in heeft. Maar hij laat daarmee wel blijken dat hij nog steeds ook heel erg graag op dat pad wil blijven wandelen.
2: President Trump zei dat de Amerikaanse aanvallen nodig waren om schepen te laten passeren in de Straat van Hormuz. Artsen in Europa en Amerika gaan een nieuwe behandeling tegen een zeldzame vorm van obesitas inzetten. Door die ziekte hebben mensen extreem veel honger vanwege beschadigingen in de hersenen. Vooral kinderen kunnen de ziekte krijgen. En uit tests blijkt dat de nieuwe behandeling de hersenen weer kan herstellen. In de Amerikaanse staat Maine is de democratische senaatskandidaat Graham Platner uit de race gestapt. Hij leek goede kans te maken voor de zetel, maar wordt beschuldigd van seksueel geweld. In een videoboodschap ontkent hij, maar zegt na gesprekken met zijn vrouw toch te stoppen.
4: And for that reason, we are suspending campaign operations. This is incredibly difficult because I know that some will think it's an admission of guilt, and it most certainly is not.
2: De Democratische Partij heeft tot het einde van de maand om een nieuwe kandidaat aan te wijzen. Het weer in het noorden en midden van het land begint de dag bewolkt. Later vandaag overal zon met 21 graden in het noorden tot 29 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
5: Het was alweer 7:03. Goedemorgen, hier zijn de hoofdpunten uit Noordnieuws en die krijg je van Fleur.
6: FC Groningen heeft aangifte van identiteitsfraude gedaan. Criminelen hebben zich voorgedaan als de club en nepcontracten uitgegeven. Spelers dachten dat ze een transfer hadden verdiend en het ging zelfs zo ver dat er al een Engelse speler op Schiphol stond. En de reacties op de nu vastgelegde Groningenwet zijn overwegend positief. Wel wordt benadrukt dat de wet pas echt betekenis krijgt als de beloften ook worden nagekomen. De wet legt afspraken over herstel, schadeafhandeling en investeringen in Groningen en Noord-Drenthe vast. Meer nieuws zometeen om 19:30.
7: Maak dit weekend een tijdreis naar het Groningen van 100 jaar geleden. Openluchtmuseum Het Hoge Land. Je bent er zo. Kijk op hethogeland.com.
8: Zonne te veel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zijn weer en rolloen.
7: Openluchtmuseum Het Hoge Land is één van de Groninger Waddenmusea.
9: Advies van Anneke. Relax. Just do it. Uitgerust en makkelijk opstaan doe je uit een relaxstoel van Bosker Meubelen. Een enorme keuze, precies op jouw maat en voor een aantrekkelijke prijs. Dus, advies van Anneke. Als je prominent wilt zitten en opstaan, kom je naar Bosker Meubelen in Siddeburen.
10: Maak kennis met de Emiheat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op emiheat.nl.
11: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. Quantumfit, thuis in de regio.
0: De ochtendploeg.
12: Met Stefan Kosters.
5: Goedemorgen. De basketballers uit Groningen maken een bijzondere reis door Afrika. We gaan het er zo over hebben. Naar muziek van Prince.

0: Prince, Radio Noord en Abu Davio. Goedemorgen, het is 7:08. De basketbalvereniging Groningen, kortweg BVG, maakt de komende 3 weken een prachtige rondreis door Afrika. Een mix van het onder 21 en onder 23 team vertrekt zondag voor een trip door 3 landen. Ze gaan erheen om kennis te maken met de Afrikaanse stijl van basketballen. Maar ook om zich te verdiepen in de cultuur en bijzonderheden van de landen die ze gaan bezoeken. Mike Niemeyer is een van de spelers die meegaat.
1: Verdienen me, verdienen twee. 1, 2, 3.
2: Allereerst gaan we wedstrijden spelen. In 3 landen dus. In Rwanda, Senegal en Kenia. Maar we gaan ook heel veel dingen daarnaast doen. We gaan als eerste naar een jeugdgevangenis. Daar gaan we een basketbalkliniek geven. En we gaan ook safari in beide landen, in Rwanda en Kenia. We gaan ook naar een muziekacademie. Gaan we kijken hoe het daar gaat. En nog ook veel meer in die landen zelf, de steden door. Dus echt van alles.
3: En wat vind je ervan dat jullie dit als BVG onder 23, zeg ik even, gaan doen?
2: Ja, nou echt geweldig. Ik ben heel blij dat ik mee ben gevraagd. Het is echt een enorme, hele unieke kans. Ik ken eigenlijk verder niemand die in die landen is geweest zo'n beetje. Dus ik vind het geweldig.
3: Het is denk ik ook bedoeld om er zelf iets van op te steken.
2: Ja, zeker. Ja, het is ook voor onze eigen ontwikkeling natuurlijk. Ook om te kijken hoe het is om zo'n andere wereld te leven. En ook om te ontwikkelen nog als basketballers.
3: Het is ook nogal een hele logistieke onderneming, hè, heb ik begrepen. 3 weken naar Afrika, maar dat doe je niet zomaar.
2: Nee, zeker. Ja, er komt echt heel veel bij kijken. Het zit ook al maanden in de planning. Komt ook steeds wat bij. Dus zeker, het is geen makkelijk reisje om te plannen.
3: Wat heb jij geregeld?
2: Ik was verantwoordelijk voor het Rwanda deel van de reis. En ik heb geregeld dat we naar een jeugdgevangenis kunnen gaan. En dat we daar een basketbalkliniek kunnen geven. Dus dat via een contact daar, een stichting in Rwanda. En die heeft geregeld dat we dus bij een jeugdgevangenis langs kunnen gaan en kijken. En met die kinderen ook kunnen praten.
3: Ja. Maar daar kun je natuurlijk niet zomaar naar binnen lopen. Nee. Ja, hoe gaat dat dan in zijn werk?
2: Ja, we gaan dus heel vroeg al die kant op met z'n allen. En met ook mensen van de ambassade, van de Nederlandse ambassade. En de directeur van de gevangenis, die weet ervan. Die zullen we ook ontmoeten voordat we gaan. En er wordt een selectie gemaakt van de kinderen. En die gaan we eerst in een klaslokaal wat vertellen over ons, over Nederland, over Groningen ook. En dan gaan we een veldje op. Dan gaan we met wat ballen spelletjes doen. En uiteindelijk willen we ook wat kleding achterlaten en wat ballen.
1: 1, 2, 3!
0: BVG-basketballer Mike Niemeyer was dat in gesprek met verslaggever Henk Elderman. En de avonturen in Afrika zijn te volgen via een vlog en podcast. En zo meteen op Noord, Barry White met die prachtige stemmen. You're the first, the last, my everything. Na de nieuwe van Bente.

0: Barry White op Noord, you're the last, the first, my everything. En daarvoor de nieuwe van Bente, 3, 2, 1.
1: Lopend vuur.
0: Een mailtje met taalfouten van een Nigeriaanse prins. Nou, daar trap je waarschijnlijk niet meer in. Maar cybercriminelen zijn slimmer geworden en gebruiken steeds vaker AI voor overtuigende e-mails, appjes, telefoongesprekken. Daardoor wordt het steeds lastiger om nep van echt te onderscheiden. Nou, de autoriteit persoonsgegevens waarschuwt dan ook dat AI de drempel voor criminelen verlaagt. Ja, de aanvallen worden geraffineerder, persoonlijker en op grotere schaal uitgevoerd. Nou, we hebben het allemaal mee kunnen krijgen, want niet alleen particulieren zijn doelwit. Ook grote organisaties krijgen te maken met cyberaanvallen. Nou, zo werd Odido getroffen door een groot datalek. En ook RTV Noord kreeg te maken met een hack vorig jaar. En laat allemaal zien dat niemand volledig immuun is voor de digitale aanvallen. Voel jij je online nog wel veilig? Dat is eigenlijk de vraag die centraal staat in ons lopend vuur. Zeg, hey, ben jij online op je hoede?
2: Volgens mij wel. Maar
0: ja, je weet het nooit helemaal zeker.
2: Nee, en dat is het vervelende. Na die hack waar we hiertoe mee te maken hebben gekregen, ben je er wel wat voorzichtiger mee geworden. Toen dacht ik over, ja, maar wacht eens even. Ik besta hier ook op verschillende computers ingelogd. Met Facebook, met mijn mail, noem het allemaal maar op. Mijn WhatsApp. Ja, zouden ze daar ook bij gekund hebben? Dat controleer je dan. Nou, volgens mij is dat allemaal goed gegaan. Maar ja, je hoort wel eens van iemand die dan is er iets raars met WhatsApp. Of je kijkt op Instagram en je hebt opeens een of ander account gelijk die je nog nooit gezien hebt. Dan denk je, hoe kan dat nou?
0: Nou, dat, ja.
2: Over dat soort kleine dingen.
0: En of je koopt iets op Marktplaats en je bent opeens je geld kwijt.
2: Ja, maar daar zijn dan wel wat meer beveiligingsdingen voor. Dat je dan via Marktplaats bijvoorbeeld kan je iets kopen. En wanneer je het hebt ontvangen, dan pas wordt het geld overgemaakt. Dus daar worden wel dingen voor bedacht. Maar je bent wel meer op je hoede. Maar aan de andere kant vraag ik me soms ook wel af, van is het echt helemaal te voorkomen?
0: Ja, dat is een hele goede vraag. Ik denk het eigenlijk niet.
2: Nee.
0: Een beetje hetzelfde als bij een huis, hè. Als ze echt binnen willen komen, dan lukt het ook wel. Dan kun je nog zulke goede sloten hebben. Maar ja, als je iets leuks op tafel hebt liggen en ze tikken een ruitje in, ja, dan zijn ze ook binnen.
2: Ja. Ja.
3: En het aantal vreemde sms'jes en telefoontjes die je niet kent, neemt wel toe, vind ik.
0: Ja, zeker de laatste tijd ook. Het is lastiggevallen inderdaad door zo'n AI-stem. Neem je de telefoon aan en dan bel me terug of voeg mij toe op WhatsApp, hoor je dan zo'n AI-stem zeggen.
2: Ja, het begint mij ook wel steeds meer tegen te staan dat je voor alles bij elk bedrijf, als je iets wilt bestellen of wat dan ook, dat je een account aan moet maken. Daar lig je dan ook eigenlijk alweer al je gegevens in. Je telefoonnummer, je mailadres. In je mail wordt het spam wel allemaal gefilterd. Maar kijk maar eens in je spambak hoe dat volloopt elke dag maar weer met allemaal flauwekul.
0: Jazeker. Ja. Ik ben blij dat ik dan ook een spambak heb.
3: Jouw gegevens liggen dus bij dat bedrijf. Het bedrijf wordt dan gehackt. En dan liggen jouw gegevens weer op straat.
0: Ja, en dan heb je dus helemaal geen controle over.
2: We hebben het allemaal zelf gedaan.
0: Ja, ik maak me meer zorgen over hackers dan over inbrekers, is de exacte stelling van vandaag. En reageren kan op verschillende manieren.
2: Ja, praat gezellig met ons mee. Bijvoorbeeld door te bellen of te appen naar 050-3188.
0: Hoef je geen account voor aan te maken, toch?
2: Nee hoor, nee. Ik ga je ook helemaal niets vragen. Ik sla ook niets van je op, behalve jouw reactie. En stemmen, dat kan natuurlijk via de app en de site.
0: Krijg van mij een tussenstandje op de stelling. Ik maak me meer zorgen over hackers dan over inbrekers. Op dit moment 82% van de stemmers.
4: Geef je mening en praat mee.
1: Lopend vuur.
0: Ja, en ik weet niet hoe het bij jullie thuis is, maar wij krijgen hier toch wel een beetje trek, hè?
2: Lekkere trek.
0: Met een gezellig kopje koffie erbij. Oh. En misschien wel een verjaardagstaartje.
5: Oh, gefeliciteerd!
0: Ja, tijd om op die verjaardagskalender te kijken. Want waar kunnen we dan terecht voor die rijk gedekte koffietafel? Bijvoorbeeld in Leek.
2: Oh, dat is te doen.
0: Ja, dat wil ik zeggen, dat is dichtbij. Daar woont de jarige Rutger Smit. Ook wel de reus uit Leek genoemd. Hij won bijvoorbeeld zilveren op het WK kogelstoten in 2005. Hij won ook de provinciale Groninger Sportprijs. Meerdere jaren achter elkaar. Hij is gestopt met zijn carrière in 2014, maar is nog helemaal niet zo heel oud, hoor. 45 geworden, van harte, Rutger. 43 kaarsjes staan op de taart van Ben Saunders. Kennen we die nog?
2: Dat is toch de broer van zijn broer. Hoe heet hij nou?
0: Dean Saunders.
2: Dean.
0: Ja.
3: Bekende naam.
0: Ja, en Ben, die won dan weer de Voice of Holland.
2: En Dean?
0: Die won iets op SBS. Ik weet niet meer hoe die...
2: Oh, Popstars.
0: Popstars, dat was hem.
2: Ja, Popstars. Nou,
0: van harte. Er wordt in ieder geval een muzikale verjaardag daar.
2: Leuk.
0: De koffie staat ook klaar bij Tim Hofman. De feesthoekjes gaan daar ook op, want hij is 38 geworden.
2: Echt een feestvarken.
0: En wat dacht je van Jochem Uitdehagen? Ook hij verjaart vandaag. De langebaanschaatser werd op deze dag in 1976 geboren. De snelle rekensom leert dat hij vandaag Abraham ziet.
2: 50 jaar.
0: 50 jaar gewoon. Ja. Van harte, kerel. In Amerika is het ook feest, want acteur Tom Hanks viert een partijtje. Hij is vandaag 70 geworden.
2: Mooie leeftijd, zeg.
0: Maar onze muzikale jarige vinden we gewoon in onze eigen land. Niemand minder dan Journey Kaagman is jarig. Ze brak natuurlijk door met Earth and Fire. Later zagen haar nog in de jury van de Idols. Maar de laatste jaren horen we haar niet zo heel veel meer van haar. Zien we ook weinig op tv voorbij komen. Dat komt omdat ze sinds 2012 de ziekte van Parkinson heeft. Maar toch hopen we dat ze haar verjaardag met heel veel vrienden en familie zou kunnen vieren. En we vieren de 79ste verjaardag van haar mee. Johnny Kaagman is de jarige van vandaag. En dat vieren we met Earth and Fire. Hier is Weekend.

0: Ja, mocht je denken, wat klinkt dit feestelijk? Nou, dat kan wel kloppen. Je hoorde de jarige van vandaag. Johnny Kaagman, 79 geworden. Nogmaals van harte. Het is bijna 19:30 op deze donderdag. En Fleur gaat ons zo bijpraten over het laatste nieuws. Heb je een tipje van de sluier voor ons?
1: Ja, het duurste kunstwerk ooit door het Groningen Museum aangeschaft hangt niet meer in het trappenhuis daar.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
3: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
2: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
4: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
5: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
4: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
6: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets.
0: En dit is Noordnieuws van 19:30 en dan krijg je van Fleur Oostra. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Het Groninger Museum heeft de Grand Stairwell Installation van Dale Chihuly plotseling weggehaald uit het trappenhuis van het museum. Het is de duurste aankoop die het museum ooit heeft gedaan. Het museum kocht het in 2019 voor €998.000. Het kunstwerk, 70 rode, oranje en gele glazen, bedekken de wanden van de 12 meter hoge trapzaal. Wat er in het vrijgekomen trappenhuis van het Groningen Museum komt, houdt het museum nog geheim. FC Groningen heeft aangifte van identiteitsfraude gedaan. Criminelen hebben zich voorgedaan als de club en nepcontracten uitgegeven. Spelers dachten dat ze een transfer hadden verdiend naar de trots van het Noorden. Het ging zelfs zo ver dat er al een Engelse speler op Schiphol stond. De FC wist echter van niets. Technisch directeur Mo Allach heeft ook aangifte gedaan. Zijn naam werd gebruikt op brieven en zijn foto op WhatsApp. Andere clubs en de KNVB zijn gewaarschuwd en ook is het OM ingeschakeld. René Paas noemt het aannemen van de Groninger wet een historisch moment. De wet legt afspraken over herstel en investeringen in onze regio vast. De commissaris van de Koning stelt dat Groningers hun buik vol hebben van beloftes. Hij is opgelucht, maar blijft kritisch.
8: Ik ben blij dat de verplichtingen van de staat in de richting van Groningen, dat die in de wet staan. Dat is goed nieuws voor alle Groningers. Maar met een wet is het nog niet geregeld. Dus als je nu zit met problemen met je huis en met onzekerheid, daar zal die wet op korte termijn niks aan veranderen. Maar het moet wel anders.
1: De trein die dit jaar van Groningen naar Parijs zou gaan rijden heeft vertraging opgelopen. Arriva heeft de vertrekdatum uitgesteld naar begin 2028. De voorbereiding van een nieuwe internationale treindienst blijkt moeilijk te voorspellen. De trein moet namelijk in 3 landen in de dienstregeling passen. Het is de bedoeling dat de trein elke ochtend om 5:30 vertrekt en 5 uur later in Parijs aankomt. Meer nieuws in onze app en op rtvnoord.nl.
0: Fleur, dankjewel. En wat gaat het weer eigenlijk doen op deze donderdag? Je hoort het zo van Harma Boer.
9: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor, btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
10: Werken waar je er echt toe doet? Op het water, in de techniek of op kantoor?
11: Met meer dan 30 vacatures, altijd een plek die bij jou past.
10: Check werkerbijwagenborg.com.
12: Advies van Anneke, wees lief voor elkaar. En daar horen zachte meubelen bij van Boske Meubelen. Met fluffy, teddy-achtige stoffen en ronde vormen. Net als wij, zeg maar.
13: Oh nee, mam.
12: Dus advies van Anneke, kom naar Boske Meubelen in Siddeburen. Voor hotel chic en organisch gevormde meubelen.
10: Werken op het water, in de techniek of op kantoor? Check werkerbijwagenborg.com.
14: De Ochtendploeg.
15: Met Stefan Koster.
16: Goedemorgen. Hoe staat het eigenlijk met Noorbeschrap in onze provincie? Doen we nog wel genoeg voor elkaar? We gaan het er zo over hebben. En praat ook mee over ons lopend vuur, hè. Die gaat vandaag over cybercriminelen. Bye.

0: in de jaren 80 waren ze echt ontzettend groot. De band Blondie. In de jaren 90 maakten ze hun comeback. En dit was hun comebackplaat. Maria, hoor je op Noord. Een vrije zomerdag besteden aan iets dat echt verschil maakt voor een ander en zelf een waardevolle ervaring opdoen. Dat kan allemaal tijdens de Zomervrijwilligersdag. Present heeft vrijwilligersproject georganiseerd waarbij je Groningers helpt die door armoede, een klein sociaal netwerk of lichamelijke beperkingen wel wat extra steun kunnen gebruiken. Mariette van der Beek is projectcoördinator. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, je hoort wel eens om ons heen dat het vroeger beter gesteld was met noorderschap. Ja. Hoe is dat tegenwoordig?
1: Dat is tegenwoordig nog steeds zo. Wat wel zo is, is dat mensen niet altijd de mensen weten te vinden die ze ook kunnen helpen.
0: En daar
1: is soms wat organisatie voor nodig. Ja, zeker.
0: De zomer.
1: En dat doen wij al heel lang in Groningen.
0: Ja, de zomervrijwilligersdag. Ja, hoe werkt dat precies? Wat is het?
1: Het is een dag in de zomer. We starten komende maandag vanaf 13 juli. En dan gaan we een maand lang zomerprojecten doen met vrijwilligers. En dat doen we dan bijvoorbeeld op locaties waar je kunt wandelen met ouderen die wonen in een woonzorgcentrum. Of je zou spelletjes kunnen doen met kinderen in AZC's. En als je nou heel handig bent met klussen, dan kun je ook nog praktische projecten doen. En dan moet je denken aan bijvoorbeeld het verven van een woning of het opknappen van een verwilderde tuin van iemand die dat zelf niet meer kan. Dus dat zijn de dingen die we gaan doen in de zomer. En er staan 14 projecten klaar op onze website waar mensen zich voor in kunnen schrijven.
0: Nou, dat zijn een paar mooie projecten, hoor ik al. Een paar goede voorbeelden. Het is niet voor het eerst dat jullie dit organiseren. Hoe is dat ooit ontstaan?
1: Ja, Stichting Present in Groningen viert trouwens op 21 september de 20ste verjaardag. Dus we doen dit al 20 jaar. En het is ontstaan vanuit de behoefte om ervoor te zorgen dat mensen in de samenleving naar elkaar omzien. En eigenlijk blijft dat altijd actueel. Mensen doen het graag, omzien naar elkaar. En soms weten ze net even niet die mensen te vinden die dat het hardste nodig hebben. En Stichting Present die heeft heel veel goede contacten met hulpverleningsorganisaties in de stad Groningen. En op die manier weten we ook via die hulpverleningsorganisaties waar die hulp het hardste nodig is. En mensen durven het ook altijd niet zelf te vragen. Hè? Dus dan is het toch wat makkelijker als er een vraag gesteld kan worden via een hulpverlener. En dan komt er bijvoorbeeld één dag een groepje langs. En die gaan jou dan helpen als een familie voor één dag. Zo moet je het zien. Als je zelf het netwerk niet hebt, zijn er andere mensen die jou graag helpen.
0: Dat is altijd mooi hè, als je wat extra steun kan gebruiken en je krijgt het
1: al. Zeker.
0: En, wat kun je vertellen over die andere kant? Want wat levert het een vrijwilliger op?
1: Nou, het is vooral heel gezellig. Dus als je een presentproject gaat doen, dan gaat het niet alleen maar om even aan het werk en dingen voor elkaar krijgen. Maar we vinden het ook heel belangrijk om even een gezellig moment te hebben met de bewoners. Dat daar aandacht voor is, met de bewoners die je helpt. Maar ook onderling is het heel leuk. Stel, je bent in deze zomervakantie veel alleen en je denkt, ik weet eigenlijk niet zo goed wat ik met mijn vrije tijd wil doen. Dan kun je gewoon aansluiten bij een groep. En dat zijn hele gezellige mensen en daar maken we vaak een hele leuke dag van. En de ene keer duurt het een halve dag, de andere keer ben je iets langer bezig, maar in de meeste gevallen ben je zo'n 3 tot 4 uur ben je bij elkaar. En dan is het echt heel mooi dat je samen een klus klaart en dat iemand voor wie je doet ook echt super blij is. En bijvoorbeeld als het gaat om ouderen in een zorginstelling, ja, het is natuurlijk hartstikke fijn als het mooi weer is, dat er dan vrijwilligers zijn die even een wandelingetje met hun kunnen maken. En dat levert leuke gesprekjes op en mooie verbindingen, dus daar doen we het voor.
0: Leuk. Bij welk project ga je zelf helpen?
1: Ik was vroeger, toen ik nog ander werk deed, was ik vrijwilliger bij Stichting Present. Dus toen heb ik al heel veel klusprojecten gedaan, want dat vind ik zelf heel leuk. Als coördinator begeleid ik vooral projecten. Dus ik help de vrijwilligers op gang om een project te doen. En bedoel je te vragen of ik ook nog ander vrijwilligerswerk doe?
0: Nee, ik dacht misschien ga je zelf ook nog ergens de handen uit de mouwen steken de komende zomer.
1: Ah, ja. Vooral in mijn eigen tuin, maar dat is een ander verhaal. Nee, er zijn genoeg projecten waar wij dus praktisch ook bij betrokken zijn. Hè? Dus even het eerste half uurtje dat we vanuit Present daarbij zijn. En dan gaan de vrijwilligers lekker aan de slag. En wij zijn er op de achtergrond ook om te helpen. Stel dat er vragen zijn of er moeten nog wat spullen komen. Of we moeten ook gewoon nog op kantoor zijn om andere dingen te regelen. Hulpverleners die vragen hebben. Dus daar zijn wij voor beschikbaar. Een handje zouden bouwen steken. Als we dat kunnen doen, dan doen we het graag, hoor.
0: Ja, mochten nu mensen luisteren en die denken, ja, ik ben eigenlijk wel enthousiast, ik heb wat vrije tijd over. Waar kun je zelf opgeven?
1: Hoe je kunt opgeven? Ja, dat gaat via de website van Present Groningen. En als je googelt op Present Groningen Zomervrijwilligersdag, dan vind je onze website en daar kun je je aanmelden voor deze projecten.
0: Duidelijk. Dankjewel voor de toelichting, Mariette van der Beek van Present Groningen. Ja, en zometeen Harma, hè, met het weer van vandaag na Fiction Factory. Hier is Feels Like Heaven.

0: Fiction Factory, Radio Noord en Feels Like Heaven. We gaan naar Noordbroek. Harma, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Straks om 10 uur dan gaat het team van Rotje Zummer weer aan boord. Van zo'n prachtige boot. We gaan alles ook weer volgen op tv en radio. Ja, ze zijn heel erg benieuwd. Houden ze het droog vandaag?
1: Ja, nou, zo gauw dat. Dus ja, dat is weer een ding, hè. Want ik had zo net ook al wel het heulen licht. De matrek hier in Noordbroek. Op dit moment is het weer weg. Ja, en dan brengt het ook niks aan. Maar ja, dan heb je toch een soort van een sloffe wind. En door heb je het helemaal met de down. De rekmeter blijft leeg. En ja, dan is het toch een beetje wat tegenvallend weer. Dan had hij die vochtige atmosfeer worden of dat we ons in bevinden. De bewolking, nee, of het zou zo dik is. De hoge druk en de windrichting, die moet uiteindelijk gewoon veranderen. Dat die vocht in de lucht minder wordt. En dat gaat gebeuren als de wind naar het noordoosten zou draaien is. Ja, en dat gaat de komende dag dus zeker wel gebeuren. Maar vandaag wordt het toch wel weer een beetje een moeilijke dag. Met veel bewolking. Een groot deel van de dag. Er zou een spatje regen van kunnen komen. En de wind zwakt tot matig uit noordwest. Loter noordoost brengt 20 tot 22 graden. Wat loter vanmiddag, dan breekt de zon nog een deur. Vroeger dus ook nog. Vannacht weer opklootjes in loter kunnen nevel en mist ontstaan. Met 14 tot 17 graden als minimum. En men, ja, dit trekt de mist op. Dit komt de zon er regelmatig bij. En de temperatuur een stukje hoger. 21 tot 24 graden.
0: Yes, Harma, dankjewel. Ja, gaan wij het hebben over de hitlijst van Noord. De Noord 9 natuurlijk. Aankomende zaterdag ook weer in Café Martini een nieuwe hitlijst voor je. En er is iets bijzonders aan de hand. Al 8 weken staat deze man bovenaan. Birdie et Verano Otraves. Kortom, hij heeft een grote hit te pakken. En dat had hij van tevoren echt niet kunnen bedenken.
2: Nou, en ik hoop gewoon dat de mensen het leuk vinden als ze van de zomer in Nederland met de regen zeg maar denken van jongens, wat moeten we hier nog? Dan ga ik gewoon vliegen. En dan ga je gewoon naar een warm tropisch land met Mr. Birdie. Hand in hand. Ga maar lekker dansen.

0: Heerlijk Zomers, de nummer 1 van Groningen. De nummer 1 in de Noord-Negen. En dat is Birdie met S. Verano Otra Vis, al 8 weken lang.
1: Dat mooi is dan, geweldig.
0: Lopend vuur. Ja, de autoriteit persoonsgegevens waarschuwt dat AI de drempel voor criminelen verlaagt. En daardoor wordt het steeds lastiger om nep van echt te onderscheiden. En die aanvallen worden geraffineerder, persoonlijker en op grotere schaal uitgevoerd. De vraag is dan ook niet alleen of bedrijven hun veilingen op orde hebben, maar ook of als gebruikers nog wel kunnen herkennen wanneer iemand kwade bedoelingen heeft. Ik maak me meer zorgen over hackers dan over inbrekers, is dan ook de stelling van vandaag in ons lopend vuur. En er komen al behoorlijk wat reacties binnen.
2: Ja, Evert bijvoorbeeld heeft gereageerd. Zegt het eens te zijn met de stelling. En schrijft er ook bij dat hij gisteren al zijn apparatuur geüpdate heeft. Ja, dat is natuurlijk heel belangrijk, Evert. Ja, en dat is volgens mij ook het enige wat je kunt doen. De beveiliging goed op orde en goed updaten. En verder een beetje opletten. En dan eigenlijk maar hopen dat het goed gaat. Zo'n gevoel heb ik er zelf altijd bij.
0: Ja, dat komt ook. Je bent zelf natuurlijk ook geen ICT'er. Dus je hebt geen idee. Je doet maar wat je denkt dat goed is.
2: Ja, nou, en wat wel heel erg leuk is, is dat Evert ons nog de groetjes doet en een fijne dag wenst. En Evert was hier vorige week eventjes. Hij woont in het midden van het land.
0: Was gezellig.
2: En was weer even in het noorden en vroeg, kan ik eventjes bij jullie langskomen? Nou, natuurlijk Evert. En we hebben het leuk gevonden dat je hier was. Harry van der Laan heeft ook gereageerd. Die zegt eigenlijk kort maar krachtig, geen zorgen. Dus maakt zich helemaal geen drukte over de hackers of de beveiliging.
0: Ja. Nou, gelukkig maar, slaapt er goed om.
2: Ja, gelukkig
0: denk ik.
2: Wel.
0: Voel jij je online nog wel veilig? Praat met ons mee. Onze stelling van vandaag is, ik maak me meer zorgen over hackers dan over inbrekers. Reageren kan via rtvnoord.nl of in de app van Noord. Op dit moment eens met die stelling 84% van de Grunnigers.
3: Geef je mening en praat mee.
0: Lopend vuur.

0: RTV Noord komt naar je toe deze zomer.
1: Elke werkdag varen we door Groningen tijdens Rondje Zummer.
0: 3 weken lang zijn we onderweg in onze provincie. Op zoek naar leuke mensen,
1: bijzondere verhalen
0: en prachtige plekken.
1: Zet je zomer in beweging.
0: Rondje Zummer, straks
1: bij RTV Noord.
2: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is een ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
3: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: Social deal, beauty deals, take one en actie Bo.
5: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
4: Sorry Bo, het is beauty.
5: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social deal, deals die je niet mag missen.
6: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
7: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
8: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
9: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Wester-Emden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
10: Ik koos wat mij raakte.
9: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
8: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
9: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
11: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app. Dit is
11: Radio Noord. Nu het nieuws van 8 uur.
12: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Iran en de VS hebben vannacht verschillende doelen aangevallen in het Midden-Oosten. Iran deed dat als reactie op bombardementen van de VS in hun land. De aanvallen bevestigen volgens correspondent Daisy Moore wat Iran graag wil benadrukken.
13: Amerika is niet te vertrouwen, daar kan je geen afspraken mee maken. Heb je een deal, dan stapt Trump eruit. Ben je aan het onderhandelen, dan beginnen de bombardementen. Dus dat is de retoriek die je ze hoort benadrukken.
12: Beide landen zien nog wel een diplomatieke weg uit de oorlog, maar het vertrouwen wordt door de aanvallen niet beter. De politie zoekt de man die in februari de klantenservice van Odido misleidde en zo de grote hack van persoonsgegevens mogelijk maakte. Uit een opgenomen telefoongesprek blijkt dat hij Nederlands spreekt. Iran deed dat als reactie op bombardementen van de VS in hun land. De aanvallen bevestigen volgens correspondent Daisy Moore wat Iran graag wil benadrukken.
13: Amerika is niet te vertrouwen, daar kan je geen afspraken mee maken. Heb je een deal, dan stapt Trump eruit. Ben je aan het onderhandelen, dan beginnen de bombardementen. Dus dat is de retoriek die je ze hoort benadrukken.
12: Beide landen zien nog wel een diplomatieke weg uit de oorlog, maar het vertrouwen wordt door de aanvallen niet beter. De politie zoekt de man die in februari de klantenservice van Odido misleidde en zo de grote hack van persoonsgegevens mogelijk maakte. Uit een opgenomen telefoongesprek blijkt dat hij Nederlands spreekt. Als de man zich niet meldt, maakt de politie het gesprek openbaar. Het dodental van overstromingen in Zuid-China is opgelopen tot 39. Door een tropische storm viel er in korte tijd veel regen. In de stad Nanning brak een dam door. In de regio werden zo'n 130.000 mensen geëvacueerd. Artsen in Europa en Amerika gaan een nieuwe behandeling tegen een zeldzame vorm van obesitas inzetten. Door die ziekte hebben mensen extreem veel honger vanwege beschadigingen in de hersenen. Vooral kinderen kunnen de ziekte krijgen. Uit tests blijkt dat de nieuwe behandeling de hersenen weer kan herstellen, vertelt deze arts.
14: Ik zie dat de kinderen weer een normaler leven krijgen. De kinderen hebben een normale eetlust, een normale verbranding. hebben ook niet meer dat drukke hongermonstertje in hun hoofd. Kunnen weer rustiger naar school, gaan ook weer leren.
12: De Nederlandse Zorgautoriteit gaat nu kijken of het medicijn ook hier op de markt kan komen. Het weer, vanochtend op steeds meer plaatsen zon. Alleen in het noordoosten blijft het nog bewolkt. Het wordt vandaag 21 graden in het noorden tot 29 graden in Zeeuws-Vlaanderen. Morgen ook een zonnige dag met ongeveer dezelfde temperaturen. Dit was het NOS Journaal.
15: Slechter been, moeite met uit de stoel komen of gewoon toe aan relaxed zitten? Bedden Outlet Pekela is dé specialist in zitcomfort. Met een ruime collectie sta-op en relaxstoelen. Kom proefzitten aan de Hendrik Westenstraat 28 in Oude Pekela. Van donderdag tot en met zaterdag van 1 tot 5. Bedden Outlet Pekela met gratis bezorging.

0: Het is nu 9 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Bij de nieuwe Amerikaanse aanvallen in Iran vannacht zijn 14 mensen gedood. Er raakten ook tientallen mensen gewond, zegt het Iraanse ministerie van Volksgezondheid tegen persbureau AP. Vannacht zijn explosies gehoord in steden langs de Persische Golf en de straat van Hormuz. Iran reageerde net als gisteren met aanvallen op Bahrein, Kuwait en Qatar. Onderhandelingen tussen Iran en de VS liggen stil, al zou Trump deze optie open willen houden. Ook het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz ligt nagenoeg stil, met een stijgende olieprijs tot gevolg. De politie zoekt de man die in februari de klantenservice van Odido misleidde en zo een grote hack van persoonsgegevens mogelijk maakte. Uit een opgenomen telefoongesprek blijkt dat hij Nederlands spreekt. Als de man zich niet meldt, maakt de politie het gesprek openbaar. Artsen gaan een nieuwe behandeling tegen een zeldzame vorm van obesitas inzetten. Veel kinderen krijgen de ziekte waardoor ze extreem veel honger krijgen vanwege beschadigingen in de hersenen. Deze arts legt uit wat de nieuwe behandeling doet.
2: Nou, dat nieuwe medicijn, dat heet acetmelanotide, dat herstelt dat signaaltje weer. Dus waardoor je dus weer voelt dat je verzadigd bent, dat je genoeg gegeten hebt en waardoor die verbranding weer op gang komt.
1: Het medicijn is nog niet beschikbaar. De Nederlandse Zorgautoriteit doet er nog onderzoek naar. De Marokkaanse voetballer Ismaël Saibari is niet fit genoeg om mee te doen aan de WK-wedstrijd tegen Frankrijk. De middenvelder viel geblesseerd uit in het duel met Canada en is nog niet op tijd hersteld voor de kwartfinale vanavond. Saibari scoorde in elke groepswedstrijd voor Marokko en in de 16e finale tegen Nederland schoot hij de beslissende strafschop. Het weer, langzaam meer zon, al blijft het in Groningen nog bewolkt. Het wordt 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de Tuinmeubelshow van Tevelde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Tevelde, buitengewoon goed!
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sportsparta Dribbel in Vlagtwedde.

Uit voorlopig onderzoek zou blijken dat er bij de grote hack bij telecomprovider Odido waarschijnlijk Nederlandse criminelen waren betrokken. Een Nederlands sprekende man die zich voordeed als IT-medewerker van Odido zou vlak voor de cyberaanval een gesprek hebben gevoerd met de klantenservice van de telecomprovider. In februari kwamen gegevens van zo'n 6 miljoen Nederlandse klanten van Odido op straat te liggen. Het onderzoek loopt nog, maar de politie zegt dat er sterke aanwijzingen zijn dat er Nederlanders betrokken waren bij de hack. In de straat van Hormuz ligt het scheepvaartverkeer vrijwel stil na de aanvallen vannacht over en weer door Iran en de Verenigde Staten. Er zou alleen nog sprake zijn van bewegingen in de belangrijke zeestraat tot een door Iran goedgekeurde route in het noorden van de straat van Hormuz. Volgens persbureau Bloomberg voeren in de afgelopen 3 weken gemiddeld zo'n 34 schepen door de straat van Hormuz. Gisteren waren er 14 schepen in beide richtingen. De olieprijzen zijn sinds gisteren opnieuw fors gestegen. De afgelopen nacht heeft Iran aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in Bahrein, Kuwait en Qatar als vergelding op Amerikaanse aanvallen. Het Franse persbureau AFP meldt explosies in Manama, de hoofdstad van Bahrein. Daar ligt het hoofdkwartier van de 5e vloot van de Amerikaanse marine. De straat van Hormuz valt onder het werkingsgebied van de 5e vloot. Het leger van Kuwait, waar de thuisbasis van de Amerikaanse landmacht ligt, meldt dat het verschillende Iraanse raketten en drones heeft onderschept. Een felle brand heeft afgelopen nacht 6 houten strandhuisjes bij Wijk aan Zee in de as gelegd. De brandweer had het vuur op het strand van de Noord-Hollandse plaats snel onder controle en laat weten dat er naast materiële schade 2 mensen licht gewond raakten. Andere strandhuisjes in de directe omgeving werden uit voorzorg ontruimd. Waardoor de brand in de houten strandhuisjes bij Wijk aan Zee is ontstaan, wordt nog onderzocht. De brandweer gaat vooralsnog niet uit van brandstichting. Het weer, eerst nog op veel plaatsen bewolkt, later breekt de zon door, vooral eerst in het zuiden. Het wordt 21 tot 28 graden bij een zwakke tot matige noordenwind.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.
1: Slechter been, moeite met uit de stoel komen of gewoon toe aan relax zitten? Bedden Outlet Pekela is dé specialist in zitcomfort. Met een ruime collectie sta op en relax stoelen. Kom proef zitten aan de Hendrik Westenstraat 28 in Oude Pekela. Van donderdag tot en met zaterdag van 1 tot 5. Bedden Outlet Pekela met gratis bezorging.
2: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
3: Dan ben je bij AT Computerservice aan het juiste adres.
2: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computerservice voor je klaar.
3: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
2: AT Computerservice, de specialist voor al je computerproblemen.
4: Het is nu 10 uur.
5: Door Almegens met het NOS-journaal. Het afgelopen kwartaal is een recordaantal woningen te koop gezet. In het voorjaar worden meestal meer huizen te koop aangeboden. En nu zijn het er meer dan gewoonlijk, omdat veel eigenaren hun huurwoning verkopen. Huurders krijgen zo ook de kans om huiseigenaar te worden. Het gestegen aanbod zorgt er volgens makelaarsvereniging NVM voor dat kopers minder druk ervaren om snel te moeten bieden. De makelaars waarschuwen wel dat dat een tijdelijk effect is en dat er nog steeds te weinig huizen zijn voor starters en senioren. ABN AMRO krijgt een boete van 8,5 miljoen euro... omdat de bank niet genoeg heeft gedaan tegen witwassen. Volgens de toezichthouder konden klanten sancties tegen bijvoorbeeld Rusland omzeilen en werden verdachte transacties niet goed onderzocht. Een politiemedewerker in Limburg is ontslagen vanwege seksueel grensoverschrijdend gedrag. Het ontslag volgt op een strafrechtelijk onderzoek door het OM en een disciplinair onderzoek door de politieleiding. De medewerker zou tegenover meerdere partners seksuele grenzen hebben overschreden en gewelddadig zijn geweest. Het gaat om iemand die werkte bij het team arrestantenzaken in Limburg. Dat team bewaakt en verzorgt mensen die zijn gearresteerd. FC Groningen doet samen met technisch directeur Mo Allag aangifte van poging tot oplichting. De dader of daders gebruiken vervalste documenten met logo's van voetbalclubs, doen zich voor als de technisch directeur. Ze proberen spelersmakelaars te overtuigen dat er belangstelling is voor een speler. De makelaar moet vervolgens betalen voor een medische keuring en reiskosten. Een Engelse speler kwam op die manier naar Schiphol, maar wachtte daar tevergeefs op een delegatie van FC Groningen. Bleek toen te zijn opgelicht. Het weer, langzaam meer zon, al blijft het in Groningen nog bewolkt. Het wordt vanmiddag 21 graden in het noorden, mogelijk 29 in Zeeuws-Vlaanderen. Morgen opnieuw een zonnige dag en dan wordt het 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.

Uit voorlopig onderzoek zou blijken dat er bij de grote hack bij telecomprovider Odido waarschijnlijk Nederlandse criminelen waren betrokken. Een Nederlands sprekende man die zich voordeed als IT-medewerker van Odido zou vlak voor de cyberaanval een gesprek hebben gevoerd met de klantenservice van de telecomprovider. In februari kwamen gegevens van zo'n 6 miljoen Nederlandse klanten van Odido op straat te liggen. Het onderzoek loopt nog, maar de politie zegt dat er sterke aanwijzingen zijn dat er Nederlanders betrokken waren bij de hack. In de straat van Hormuz ligt het scheepvaartverkeer vrijwel stil na de aanvallen vannacht over en weer door Iran en de Verenigde Staten. Er zou alleen nog sprake zijn van bewegingen in de belangrijke zeestraat tot een door Iran goedgekeurde route in het noorden van de straat van Hormuz. Volgens persbureau Bloomberg voeren in de afgelopen 3 weken gemiddeld zo'n 34 schepen door de straat van Hormuz. Gisteren waren er 14 schepen in beide richtingen. De olieprijzen zijn sinds gisteren opnieuw fors gestegen. De afgelopen nacht heeft Iran aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in Bahrein, Kuwait en Qatar als vergelding op Amerikaanse aanvallen. Het Franse persbureau AFP meldt explosies in Manama, de hoofdstad van Bahrein. Daar ligt het hoofdkwartier van de 5e vloot van de Amerikaanse marine. De straat van Hormuz valt onder het werkingsgebied van de 5e vloot. Het leger van Kuwait, waar de thuisbasis van de Amerikaanse landmacht ligt, meldt dat het verschillende Iraanse raketten en drones heeft onderschept. Een felle brand heeft de afgelopen nacht 6 houten strandhuisjes bij Wijk aan Zee in de as gelegd. De brandweer had het vuur op het strand van de Noord-Hollandse plaats snel onder controle en laat weten dat er naast materiële schade 2 mensen licht gewond raakten. Andere strandhuisjes in de directe omgeving werden uit voorzorg ontruimd. Waardoor de brand in de houten strandhuisjes bij Wijk aan Zee is ontstaan, wordt nog onderzocht. De brandweer gaat vooralsnog niet uit van brandstichting. Het weer, eerst nog op veel plaatsen bewolkt, later breekt de zon door, vooral eerst in het zuiden. Het wordt 21 tot 28 graden bij een zwakke tot matige noordenwind.

0: programma werd mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.
1: Het is nu 11 uur. Door Almegens met het NOS-journaal. Regeringsleiders die in Turkije te gast waren op de NAVO-top hebben van de Turks premier Erdogan een vuurwapen cadeau gekregen. Op de loop ervan stond hun naam gegraveerd. Bij het relatiegeschenk kregen ze ook een doosje met 6 scherpe patronen en een schoonmaaksetje. Premier Jetten heeft zijn exemplaar achtergelaten op de ambassade in Turkije. Daar wordt het wapen onklaar gemaakt. De premier nam het wapen volgens de Rijksvoorlichtingsdienst wel aan, omdat dat gebruikelijk is bij officiële geschenken. Het afgelopen kwartaal is een recordaantal woningen te koop gezet. In het voorjaar worden meestal meer huizen te koop aangeboden. En nu zijn het er meer dan gewoonlijk, omdat veel eigenaren hun huurwoning verkopen. Het gestegen aanbod zorgt er volgens makelaarsvereniging NVM voor dat kopers minder druk ervaren om snel te moeten bieden. De makelaars waarschuwen wel dat dat een tijdelijk effect is en dat er nog steeds te weinig huizen zijn voor starters en senioren. West-Europa beleefde de heetste juni ooit gemeten. Het Europese klimaatbureau Copernicus meldt dat de gemiddelde temperatuur 20,74 graden was. Ruim 3 graden warmer dan het gemiddelde van de afgelopen 30 jaar. De hitte in juni is niet los te zien van de recordwarmte in de oceanen en de warmte wereldwijd. Volgens experts blijft het klimaatsysteem alsmaar hitte opbouwen. De politie in Limburg heeft een medewerker ontslagen vanwege seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dat gebeurt na onderzoek door de politie en het OM. Wat die medewerker heeft gedaan is onbekend. Het gaat om iemand die met arrestanten werkte. Het weer, langzaamaan meer zon, al blijft het in Groningen nog bewolkt. Het wordt vanmiddag 21 graden in het noorden, mogelijk 29 graden in Zeeuws-Vlaanderen. Morgen opnieuw een zonnige dag en dan wordt het 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
3: Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres.
2: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
3: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
2: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.
4: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de tuinmeubelshow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde, buitengewoon goed.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.

Uit voorlopig onderzoek zou blijken dat er bij de grote hack bij telecomprovider Odido waarschijnlijk Nederlandse criminelen waren betrokken. Een Nederlands sprekende man die zich voordeed als IT-medewerker van Odido zou vlak voor de cyberaanval een gesprek hebben gevoerd met de klantenservice van de telecomprovider. In februari kwamen gegevens van zo'n 6 miljoen Nederlandse klanten van Odido op straat te liggen. Het onderzoek loopt nog, maar de politie zegt dat er sterke aanwijzingen zijn dat er Nederlanders betrokken waren bij de hack. In de straat van Hormuz ligt het scheepvaartverkeer vrijwel stil na de aanvallen vannacht over en weer door Iran en de Verenigde Staten. Er zou alleen nog sprake zijn van bewegingen in de belangrijke zeestraat tot een door Iran goedgekeurde route in het noorden van de straat van Hormuz. Volgens persbureau Bloomberg voeren in de afgelopen 3 weken gemiddeld zo'n 34 schepen door de straat van Hormuz. Gisteren waren er 14 schepen in beide richtingen. De olieprijzen zijn sinds gisteren opnieuw fors gestegen. De afgelopen nacht heeft Iran aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in Bahrein, Kuwait en Qatar als vergelding op Amerikaanse aanvallen. Het Franse persbureau AFP meldt explosies in Manama, de hoofdstad van Bahrein. Daar ligt het hoofdkwartier van de 5e vloot van de Amerikaanse marine. De straat van Hormuz valt onder het werkingsgebied van de 5e vloot. Het leger van Kuwait, waar de thuisbasis van de Amerikaanse landmacht ligt, meldt dat het verschillende Iraanse raketten en drones heeft onderschept. Een felle brand heeft de afgelopen nacht 6 houten strandhuisjes bij Wijk aan Zee in de as gelegd. De brandweer had het vuur op het strand van de Noord-Hollandse plaats snel onder controle en laat weten dat er naast materiële schade 2 mensen licht gewond raakten. Andere strandhuisjes in de directe omgeving werden uit voorzorg ontruimd. Waardoor de brand in de houten strandhuisjes bij Wijk aan Zee is ontstaan, wordt nog onderzocht. De brandweer gaat vooralsnog niet uit van brandstichting. Het weer, eerst nog op veel plaatsen bewolkt, later breekt de zon door, vooral eerst in het zuiden. Het wordt 21 tot 28 graden bij een zwakke tot matige noordenwind.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.
1: Slechter been, moeite met uit de stoel komen of gewoon toe aan relax zitten? Beddenoutlet Pekela is dé specialist in zitcomfort. Met een ruime collectie sta-op en relaxstoelen. Kom proef zitten aan de Hendrik Westenstraat 28 in Oude Pekela. Van donderdag tot en met zaterdag van 1 tot 5. Beddenoutlet Pekela met gratis bezorging.
2: Het is nu 12 uur.
3: Dooral Megens met het NOS-journaal. Bij de explosie en brand vorige week in het Noord-Hollandse dorp Huizen is zoveel schade ontstaan dat een heel huizenblok moet worden gesloopt. Onderzoek van Bouw- en Woningtoezicht en een aannemer heeft uitgewezen dat alle 8 woningen in het blok niet meer veilig te bewonen zijn. De explosie sloeg vorige week de voorgevel en achtergevel uit het pand. Door de brand ontstond een gat in het dak. 2 mensen raakten gewond, 1 van hen overleed later. De oorzaak van de explosie in Huizen wordt nog onderzocht. De politie sluit een misdrijf uit. De Britse zangeres Bonnie Tyler is overleden, meldt de BBC. In de jaren 80 had ze grote hits met powerballads als Total Eclipse of the Heart, Holding Out for a Hero en It's a Heartache. Haar stemgeluid was herkenbaar, want ze klonk schor na een keeloperatie. Haar familie meldt dat Tyler afgelopen nacht is overleden in een ziekenhuis in Portugal, waar ze een tijd in een kunstmatige coma lag na een darmoperatie. Bonnie Tyler was 75. Op de NAVO-top in Ankara heeft de Turkse president Erdogan regeringsleiders een werkende revolver cadeau gedaan, compleet met munitie. Premier Jetten heeft zijn exemplaar achtergelaten op de Nederlandse ambassade. Daar wordt het onklaargemaakt. NAVO-baas Rutte heeft het cadeau niet aanvaard. Wel is hij, volgens zijn woordvoerder, dankbaar voor de geste. West-Europa beleefde afgelopen maand de heetste juni die ooit is gemeten. Het Europese Klimaatbureau, Copernicus, meldt dat de gemiddelde temperatuur 20,74 graden was, ruim 3 graden warmer dan het gemiddelde van de afgelopen 30 jaar. De hitte in Europa hangt samen met de recordwarmte in de oceanen en de warmte wereldwijd. Experts zeggen dat het klimaatsysteem alsmaar hitte blijft opbouwen. Het weer, droog op veel plaatsen, zon in het noordoosten en oosten, bewolking, maar ook daar breekt de zon later door. Temperatuur 22 graden in het noorden, mogelijk 29 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
4: Lunchtijd.

uit voorlopig onderzoek zou blijken dat er bij de grote hack bij telecomprovider Odido waarschijnlijk Nederlandse criminelen waren betrokken. Een Nederlands sprekende man die zich voordeed als IT-medewerker van Odido zou vlak voor de cyberaanval een gesprek hebben gevoerd met de klantenservice van de telecomprovider. In februari kwamen gegevens van zo'n 6 miljoen Nederlandse klanten van Odido op straat te liggen. Het onderzoek loopt nog, maar de politie zegt dat er sterke aanwijzingen zijn dat er Nederlanders betrokken waren bij de hack. In de straat van Hormuz ligt het scheepvaartverkeer vrijwel stil na de aanvallen vannacht over en weer door Iran en de Verenigde Staten. Er zou alleen nog sprake zijn van bewegingen in de belangrijke zeestraat tot een door Iran goedgekeurde route in het noorden van de straat van Hormuz. Volgens persbureau Bloomberg voeren in de afgelopen 3 weken gemiddeld zo'n 34 schepen door de straat van Hormuz. Gisteren waren er 14 schepen in beide richtingen. De olieprijzen zijn sinds gisteren opnieuw fors gestegen. De afgelopen nacht heeft Iran aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in Bahrein, Kuwait en Qatar als vergelding op Amerikaanse aanvallen. Het Franse persbureau AFP meldt explosies in Manama, de hoofdstad van Bahrein. Daar ligt het hoofdkwartier van de 5e vloot van de Amerikaanse marine. De straat van Hormuz valt onder het werkingsgebied van de 5e vloot. Het leger van Kuwait, waar de thuisbasis van de Amerikaanse landmacht ligt, meldt dat het verschillende Iraanse raketten en drones heeft onderschept. Een felle brand heeft de afgelopen nacht 6 houten strandhuisjes bij Wijk aan Zee in de as gelegd. De brandweer had het vuur op het strand van de Noord-Hollandse plaats snel onder controle en laat weten dat er naast materiële schade 2 mensen licht gewond raakten. Andere strandhuisjes in de directe omgeving werden uit voorzorg ontruimd. Waardoor de brand in de houten strandhuisjes bij Wijk aan Zee is ontstaan, wordt nog onderzocht. De brandweer gaat vooralsnog niet uit van brandstichting. Het weer, eerst nog op veel plaatsen bewolkt, later breekt de zon door, vooral eerst in het zuiden. Het wordt 21 tot 28 graden bij een zwakke tot matige noordenwind.

0: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
1: Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres.
0: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
1: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
0: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.
2: Het is nu 1 uur.
3: Door al mee.
2: Het is nu 1 uur.
3: Door Almegens met het NOS-journaal. Duitsland koopt Amerikaanse kruisraketten. Dat is afgesproken op de NAVO-top in Ankara. De Tomahawk-raketten worden gestationeerd in Duitsland en zijn bedoeld als afschrikking tegen Rusland. De vorige Amerikaanse president Biden had toegezegd dat hij verschillende raketten in Duitsland zou stationeren, maar zijn opvolger Trump schrapte die afspraak. Er is nu een nieuwe afspraak gemaakt over Tomahawks. Het is niet bekend hoeveel geld er met de deal is gemoeid. Zangeres Bonnie Tyler is in Portugal overleden. In de jaren 80 had ze grote hits, met powerballads zoals Total Eclipse of the Heart, Holding Out for a Hero en It's a Heartache. Bonnie Tyler was 75. Het afgelopen kwartaal werd een recordaantal woningen te koop gezet, meldt makelaarsvereniging NVM. De markt is wat minder verhit, met meer ruimte voor kopers om te bezichtigen en minder druk om snel te bieden. Het gaat om een tijdelijk effect. Er zijn nog steeds te weinig huizen voor starters en senioren, zeggen de makelaars. Door een explosie en brand vorige week in het Noord-Hollandse dorp Huizen is zoveel schade ontstaan dat een heel huizenblok moet worden gesloopt. Onderzoek heeft uitgewezen dat alle 8 woningen in het blok niet meer veilig te bewonen zijn. De oorzaak van de explosie wordt nog onderzocht. De politie sluit een misdrijf uit. West-Europa beleefde afgelopen maand de heetste juni die ooit is gemeten. Het Europese klimaatbureau Copernicus meldt dat de gemiddelde temperatuur 20,74 graden was, ruim 3 graden warmer dan het gemiddelde van de afgelopen 30 jaar. De hitte hangt samen met de recordwarmte in de oceanen en de warmte wereldwijd. Het weer droog, op veel plaatsen zon. In het noordoosten en oosten bewolking, maar ook daar breekt de zon later vanmiddag door. Temperatuur 22 graden in het noorden, mogelijk 29 in Limburg. En vanavond blijft het nog lang boven de 20 graden. En morgen wordt opnieuw zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.
0: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
1: Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres.
0: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
1: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
0: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.
4: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de Tuinmeubelshow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuwbuinen. Te Velde, buitengewoon goed!

0: Het is nu 2:00.
1: Dorold Megens met het NOS-journaal. Het Europees Parlement heeft met een ruime meerderheid gestemd voor de invoering van de digitale euro. Daarmee kunnen mensen geld bewaren bij de centrale bank. De bedoeling is om minder afhankelijk te worden van commerciële banken of Amerikaanse dienstverleners zoals Mastercard en Visa. De Europese Centrale Bank denkt dat de digitale euro in 2029 gebruikt kan gaan worden. Duitsland koopt Amerikaanse kruisraketten. Dat is afgesproken op de NAVO-top in Ankara. De Tomahawk-raketten worden gestationeerd in Duitsland en zijn bedoeld als afschrikking tegen Rusland. De vorige Amerikaanse president Biden had toegezegd dat hij verschillende raketten in Duitsland zou stationeren. Maar zijn opvolger Trump schrapte die afspraak. Er is nu een nieuwe afspraak gemaakt over Tomahawks. Het is niet bekend hoeveel geld er met de deal is gemoeid. Italië zet 2 Russische militaire attachés het land uit. Ze moeten binnen 3 dagen vertrekken. Volgens de Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken waren de 2 spionnen. Dat zou zijn gebleken tijdens onderzoek door het Openbaar Ministerie in Rome. 2 dagen geleden werden 2 voormalige Italiaanse inlichtingenofficieren gearresteerd die geheime informatie zouden hebben doorgespeeld aan een Russische agent. De rol van 5 anderen wordt ook onderzocht. De Britse premier Starmer zegt dat het Verenigd Koninkrijk een van zijn grootste muzikanten heeft verloren, nu zangeres Bonnie Tyler is overleden. Hij noemt haar een icoon die de dansvloeren en karaokebars deed vollopen. Bonnie Tyler had in de jaren 80 grote hits als Total Eclipse of the Heart en It's a Heartache. De zangeres lag in coma na een operatie. Ze was 75 jaar. Het weer, eerst nog wat bewolking, maar vanuit het zuiden en westen breekt de zon geregeld door. Alleen in het uiterste noordoosten blijft het nog lang bewolkt. Het wordt vanmiddag uiteindelijk 22 graden in het noorden en 27 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: '80s en '90s.

Uit voorlopig onderzoek zou blijken dat er bij de grote hack bij telecomprovider Odido waarschijnlijk Nederlandse criminelen waren betrokken. Een Nederlands sprekende man die zich voordeed als IT-medewerker van Odido zou vlak voor de cyberaanval een gesprek hebben gevoerd met de klantenservice van de telecomprovider. In februari kwamen gegevens van zo'n 6 miljoen Nederlandse klanten van Odido op straat te liggen. Het onderzoek loopt nog, maar de politie zegt dat er sterke aanwijzingen zijn dat er Nederlanders betrokken waren bij de hack. In de straat van Hormuz ligt het scheepvaartverkeer vrijwel stil na de aanvallen vannacht over en weer door Iran en de Verenigde Staten. Er zou alleen nog sprake zijn van bewegingen in de belangrijke zeestraat tot een door Iran goedgekeurde route in het noorden van de straat van Hormuz. Volgens persbureau Bloomberg voeren in de afgelopen 3 weken gemiddeld zo'n 34 schepen door de straat van Hormuz. Gisteren waren er 14 schepen in beide richtingen. De olieprijzen zijn sinds gisteren opnieuw fors gestegen. De afgelopen nacht heeft Iran aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in Bahrein, Kuwait en Qatar als vergelding op Amerikaanse aanvallen. Het Franse persbureau AFP meldt explosies in Manama, de hoofdstad van Bahrein. Daar ligt het hoofdkwartier van de 5e vloot van de Amerikaanse marine. De straat van Hormuz valt onder het werkingsgebied van de 5e vloot. Het leger van Kuwait, waar de thuisbasis van de Amerikaanse landmacht ligt, meldt dat het verschillende Iraanse raketten en drones heeft onderschept. Een felle brand heeft de afgelopen nacht 6 houten strandhuisjes bij Wijk aan Zee in de as gelegd. De brandweer had het vuur op het strand van de Noord-Hollandse plaats snel onder controle en laat weten dat er naast materiële schade 2 mensen licht gewond raakten. Andere strandhuisjes in de directe omgeving werden uit voorzorg ontruimd. Waardoor de brand in de houten strandhuisjes bij Wijk aan Zee is ontstaan, wordt nog onderzocht. De brandweer gaat vooralsnog niet uit van brandstichting. Het weer, eerst nog op veel plaatsen bewolkt, later breekt de zon door, vooral eerst in het zuiden. Het wordt 21 tot 28 graden bij een zwakke tot matige noordenwind.

0: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
1: Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres.
0: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
1: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
0: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.
2: Het is nu 3:00.
3: Dorald Degens met het NOS-journaal. Een wijkagent uit Tilburg die vastzit voor het lekken van informatie naar criminelen is overgeplaatst naar een ander deel van de gevangenis. De man zei voor de rechter dat andere gevangenen het op hem hebben gemunt. De agent van 62 werd begin dit jaar aangehouden. Hij staat samen met zijn 24-jarige vriendin terecht. Hij zou informatie hebben opgezocht en doorgespeeld over een gestolen partij cocaïne, ontvoeringen in Hoofddorp en Waalwijk en een explosie bij een huis in Goorle. Italië zet twee Russen het land uit. Het zijn militaire attachés die zich bezighouden met defensiezaken. Volgens de Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken zijn de twee spionnen. Dat zou zijn gebleken tijdens onderzoek door het Openbaar Ministerie in Rome. De Russen moeten binnen 3 dagen Italië verlaten. 2 dagen geleden werden al 2 voormalige Italiaanse inlichtingenofficieren gearresteerd. Zij zouden geheime informatie hebben doorgespeeld aan een Russische agent. De rol van 5 anderen wordt ook onderzocht. In Huizen in het Gooi is door een explosie en een brand vorige week zoveel schade ontstaan dat een heel huizenblok moet worden gesloopt. Onderzoek heeft uitgewezen dat alle 8 woningen in het blok niet meer veilig bewoonbaar zijn. De oorzaak van de explosie in 1 van de huizen wordt nog onderzocht. De politie sluit een misdrijf uit. In de Tour de France is opnieuw een Nederlander afgestapt. Sprinter Arvid de Klein gaf in de 6e etappe na ongeveer 50 kilometer op. Hij kwam in de 3e etappe al op grote afstand binnen. De Klein is de 5e uitvaller deze Tour. De 2e Nederlander. Gisteren gaf ook Alex Molenaar op. Het weer. Vanuit het zuiden en westen breekt de zon geregeld door. Alleen in het uiterste noordoosten blijft het nog lang bewolkt. Het wordt vanmiddag uiteindelijk 22 graden in het noorden en 27 in het zuiden. En vanavond blijft het nog lang warm. Morgen is het opnieuw zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.
4: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de Tuinmeubelshow van Tevelde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Tevelde, buitengewoon goed!

uit voorlopig onderzoek zou blijken dat er bij de grote hack bij telecomprovider Odido waarschijnlijk Nederlandse criminelen waren betrokken. Een Nederlands sprekende man die zich voordeed als IT-medewerker van Odido zou vlak voor de cyberaanval een gesprek hebben gevoerd met de klantenservice van de telecomprovider. In februari kwamen gegevens van zo'n 6 miljoen Nederlandse klanten van Odido op straat te liggen. Het onderzoek loopt nog, maar de politie zegt dat er sterke aanwijzingen zijn dat er Nederlanders betrokken waren bij de hack. In de straat van Hormuz ligt het scheepvaartverkeer vrijwel stil na de aanvallen vannacht over en weer door Iran en de Verenigde Staten. Er zou alleen nog sprake zijn van bewegingen in de belangrijke zeestraat tot een door Iran goedgekeurde route in het noorden van de straat van Hormuz. Volgens persbureau Bloomberg voeren in de afgelopen 3 weken gemiddeld zo'n 34 schepen door de straat van Hormuz. Gisteren waren er 14 schepen in beide richtingen. De olieprijzen zijn sinds gisteren opnieuw fors gestegen. De afgelopen nacht heeft Iran aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in Bahrein, Kuwait en Qatar als vergelding op Amerikaanse aanvallen. Het Franse persbureau AFP meldt explosies in Manama, de hoofdstad van Bahrein. Daar ligt het hoofdkwartier van de 5e vloot van de Amerikaanse marine. De straat van Hormuz valt onder het werkingsgebied van de 5e vloot. Het leger van Kuwait, waar de thuisbasis van de Amerikaanse landmacht ligt, meldt dat het verschillende Iraanse raketten en drones heeft onderschept. Een felle brand heeft de afgelopen nacht 6 houten strandhuisjes bij Wijk aan Zee in de as gelegd. De brandweer had het vuur op het strand van de Noord-Hollandse plaats snel onder controle en laat weten dat er naast materiële schade 2 mensen licht gewond raakten. Andere strandhuisjes in de directe omgeving werden uit voorzorg ontruimd. Waardoor de brand in de houten strandhuisjes bij Wijk aan Zee is ontstaan, wordt nog onderzocht. De brandweer gaat vooralsnog niet uit van brandstichting. Het weer, eerst nog op veel plaatsen bewolkt, later breekt de zon door, vooral eerst in het zuiden. Het wordt 21 tot 28 graden bij een zwakke tot matige noordenwind.

0: Het is nu 4 uur.
1: Dorold Megens met het NOS-journaal. Zo'n 700 mensen hebben bij de rechtbank in Utrecht geprotesteerd tegen de vrijspraak in een verkrachtingszaak. Mensen droegen volgens RTV Utrecht spandoeken met teksten als geen ja is nee en geloof slachtoffers. Dinsdag werden een ex-politiemedewerker en een andere man vrijgesproken van verkrachting van een 17-jarig meisje. De rechtbank geloofde wel dat er seksuele handelingen hadden plaatsgevonden en oordeelde dat de mannen misbruik hadden gemaakt van de kwetsbare situatie, maar oordeelde dat het geen verkrachting was. Het Europees Parlement stemt met ruime meerderheid in met de invoering van de digitale euro. Daarmee kunnen mensen geld bewaren bij de centrale bank. Zo wordt Europa minder afhankelijk van commerciële banken of Amerikaanse dienstverleners zoals Mastercard en Visa. De Europese Centrale Bank denkt dat de digitale euro in 2029 kan worden gebruikt. De organisatie van de Nijmeegse Vierdaagse houdt steeds meer rekening met grote hitte. Het wandelevenement vindt elk jaar plaats in de derde week van juli, tegelijk met de Vierdaagse feesten in Nijmegen. Volgens de organisatie gooit het weer steeds vaker roet in het eten. Niet alleen extreme hitte, maar ook tropische onweersbuien of dagen met regen. Verplaatsing van het evenement naar een ander moment in het jaar is nu niet aan de orde. Verdrietige reacties op het overlijden van zangeres Bonnie Tyler. Bryan Adams en producer Pete Waterman roemen haar stemgeluid. Cliff Richard zegt dat haar aanstekelijke levenslust veel mensen heeft vermaakt. Bonnie Tyler scoorde hits als It's a Heartache en Total Eclipse of the Heart. Ze overleed gisteren, ze was 75. Het weer vanuit het zuiden en westen breekt de zon geregeld door. Alleen in het uiterste noordoosten nog bewolkt. Het wordt 22 graden in het noorden, 27 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Weer een nacht slecht geslapen? Tijd om...

0: gonna be Coco Loco and there's gonna be a whole lot, whole lot, whole lot of fun.
1: Het geluid van Oost-Groningen. Dit is Groningen 1.

Uit voorlopig onderzoek zou blijken dat er bij de grote hack bij telecomprovider Odido waarschijnlijk Nederlandse criminelen waren betrokken. Een Nederlands sprekende man die zich voordeed als IT-medewerker van Odido zou vlak voor de cyberaanval een gesprek hebben gevoerd met de klantenservice van de telecomprovider. In februari kwamen gegevens van zo'n 6 miljoen Nederlandse klanten van Odido op straat te liggen. Het onderzoek loopt nog, maar de politie zegt dat er sterke aanwijzingen zijn dat er Nederlanders betrokken waren bij de hack. In de straat van Hormuz ligt het scheepvaartverkeer vrijwel stil na de aanvallen vannacht over en weer door Iran en de Verenigde Staten. Er zou alleen nog sprake zijn van bewegingen in de belangrijke zeestraat tot een door Iran goedgekeurde route in het noorden van de straat van Hormuz. Volgens persbureau Bloomberg voeren in de afgelopen 3 weken gemiddeld zo'n 34 schepen door de straat van Hormuz. Gisteren waren er 14 schepen in beide richtingen. De olieprijzen zijn sinds gisteren opnieuw fors gestegen. De afgelopen nacht heeft Iran aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in Bahrein, Kuwait en Qatar als vergelding op Amerikaanse aanvallen. Het Franse persbureau AFP meldt explosies in Manama, de hoofdstad van Bahrein. Daar ligt het hoofdkwartier van de 5e vloot van de Amerikaanse marine. De straat van Hormuz valt onder het werkingsgebied van de 5e vloot. Het leger van Kuwait, waar de thuisbasis van de Amerikaanse landmacht ligt, meldt dat het verschillende Iraanse raketten en drones heeft onderschept. Een felle brand heeft de afgelopen nacht 6 houten strandhuisjes bij Wijk aan Zee in de as gelegd. De brandweer had het vuur op het strand van de Noord-Hollandse plaats snel onder controle en laat weten dat er naast materiële schade 2 mensen licht gewond raakten. Andere strandhuisjes in de directe omgeving werden uit voorzorg ontruimd. Waardoor de brand in de houten strandhuisjes bij Wijk aan Zee is ontstaan, wordt nog onderzocht. De brandweer gaat vooralsnog niet uit van brandstichting. Het weer, eerst nog op veel plaatsen bewolkt, later breekt de zon door, vooral eerst in het zuiden. Het wordt 21 tot 28 graden bij een zwakke tot matige noordenwind.

0: Het is nu 5:00.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Een man uit Vlaardingen moet ruim 27 jaar de cel in voor een schietpartij in Rittem bij Vlissingen. Daarbij werden in 2024 twee mannen op een landweggetje van dichtbij neergeschoten. Eén van hen overleed, de ander raakte zwaar gewond. Volgens de rechtbank was het een kille liquidatie, vermoedelijk na een ruzie over drugs. Die zou te maken hebben gehad met de onderschepping van de lading crystal meth een dag eerder in Vlissingen. De veroordeelde man van 34 heeft nooit bekend, maar zijn DNA zat op de wapens. In het zuidoosten van China zijn zeker 28 mensen om het leven gekomen bij een brand in een schoenenfabriek. Het vuur brak rond het middaguur uit in de stad Xinjiang. Volgens Chinese staatsmedia waren mensen het dak opgevlucht en kwamen ze daar vast te zitten. Op beelden is te zien hoe vlammen uit de grote fabriek slaan en er een dikke zwarte rookwolk in de lucht hangt. Brandweerlieden proberen mensen te bereiken die nog vastzitten in de fabriek. Honderden mensen hebben bij de rechtbank in Utrecht geprotesteerd tegen de vrijspraak in een verkrachtingszaak. Dinsdag werden een oud-politiemedewerker en een andere man vrijgesproken van verkrachting van een 17-jarig meisje. De rechtbank geloofde wel dat er seksuele handelingen hadden plaatsgevonden en zei dat de mannen misbruik hadden gemaakt van de kwetsbare situatie van het meisje, maar oordeelde dat er geen verkrachting was. Vanmiddag droegen de demonstranten in Utrecht spandoeken met teksten als "geen ja is nee" en "geloof slachtoffers". Sinds het voorjaar hebben de mazelen in Bangladesh al aan bijna 750 kinderen het leven gekost. Het aantal slachtoffers ligt mogelijk hoger, zegt UNICEF. Vooral kinderen tot 5 jaar worden ziek. De regering van Bangladesh is bezig met een noodvaccinatiecampagne. Het weer vanavond is het nog lang warm met temperaturen boven de 20 graden. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm met temperaturen tussen de 24 en 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Weer een nacht slecht geslapen? Tijd om...

Uit voorlopig onderzoek zou blijken dat er bij de grote hack bij telecomprovider Odido waarschijnlijk Nederlandse criminelen waren betrokken. Een Nederlands sprekende man die zich voordeed als IT-medewerker van Odido zou vlak voor de cyberaanval een gesprek hebben gevoerd met de klantenservice van de telecomprovider. In februari kwamen gegevens van zo'n 6 miljoen Nederlandse klanten van Odido op straat te liggen. Het onderzoek loopt nog, maar de politie zegt dat er sterke aanwijzingen zijn dat er Nederlanders betrokken waren bij de hack. In de straat van Hormuz ligt het scheepvaartverkeer vrijwel stil na de aanvallen vannacht over en weer door Iran en de Verenigde Staten. Er zou alleen nog sprake zijn van bewegingen in de belangrijke zeestraat tot een door Iran goedgekeurde route in het noorden van de straat van Hormuz. Volgens persbureau Bloomberg voeren in de afgelopen 3 weken gemiddeld zo'n 34 schepen door de straat van Hormuz. Gisteren waren er 14 schepen in beide richtingen. De olieprijzen zijn sinds gisteren opnieuw fors gestegen. De afgelopen nacht heeft Iran aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in Bahrein, Kuwait en Qatar als vergelding op Amerikaanse aanvallen. Het Franse persbureau AFP meldt explosies in Manama, de hoofdstad van Bahrein. Daar ligt het hoofdkwartier van de 5e vloot van de Amerikaanse marine. De straat van Hormuz valt onder het werkingsgebied van de 5e vloot. Het leger van Kuwait, waar de thuisbasis van de Amerikaanse landmacht ligt, meldt dat het verschillende Iraanse raketten en drones heeft onderschept. Een felle brand heeft de afgelopen nacht 6 houten strandhuisjes bij Wijk aan Zee in de as gelegd. De brandweer had het vuur op het strand van de Noord-Hollandse plaats snel onder controle en laat weten dat er naast materiële schade 2 mensen licht gewond raakten. Andere strandhuisjes in de directe omgeving werden uit voorzorg ontruimd. Waardoor de brand in de houten strandhuisjes bij Wijk aan Zee is ontstaan, wordt nog onderzocht. De brandweer gaat vooralsnog niet uit van brandstichting. Het weer, eerst nog op veel plaatsen bewolkt, later breekt de zon door, vooral eerst in het zuiden. Het wordt 21 tot 28 graden bij een zwakke tot matige noordenwind.

0: Het is nu 6 uur. Het is nu 6 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij de rechtbank in Utrecht hebben honderden mensen geprotesteerd tegen de vrijspraak in een verkrachtingszaak. Dinsdag werden een oud-politiemedewerker en een andere man vrijgesproken van verkrachting van een meisje van 17. Er hebben wel seksuele handelingen plaatsgevonden, oordeelde de rechtbank, maar het zou geen verkrachting zijn geweest. Voor een schietpartij waarbij een dode viel en iemand zwaar gewond raakte, is een man uit Vlaardingen veroordeeld tot 27 jaar cel. De twee werden in 2024 op een landweg in de buurt van Vlissingen beschoten, vermoedelijk tijdens een ruzie over drugs. De veroordeelde man heeft nooit bekend, maar zijn DNA zat op de wapens. Een Tilburgse agent die vastzit voor het lekken van informatie naar criminelen is overgeplaatst naar een ander deel van de gevangenis. Tegen de rechter zei hij dat hij door andere gevangenen wordt bedreigd. De man staat samen met zijn 24-jarige vriendin terecht. Het weer is steeds vaker spelbreker bij de Nijmeegse Vierdaagse. Volgens de organisatie krijgen wandelaars niet alleen vaker te maken met extreme hitte, maar ook met tropische onweersbuien of dagen met regen. Verplaatsing van het evenement naar een ander moment in het jaar is niet aan de orde. Wel wordt bekeken of er vroeger op de dag kan worden gelopen. Bij de overstromingen in het zuiden van China zijn honderden giftige slangen uit kwekerijen ontsnapt. Een aantal mensen is al behandeld tegen slangenbeten. Eén slachtoffer is overleden. De overstromingen zelf hebben aan zeker 38 mensen het leven gekost. In de Tour de France heeft Tadej Pogacar de gele trui heroverd. In de bergetappe door de Pyreneeën was de Sloveen veruit de snelste en pakte een flinke voorsprong op zijn concurrenten. De Deen Jonas Vingegaard werd tweede op 2 minuten en 40 seconden. Het weer vanavond is er nog lang warm met temperaturen boven de 20 graden. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm met temperaturen tussen de 24 en 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: U gaat nu luisteren naar herhaling van Smeltkroes.

Goedemorgen en welkom bij ons interkerkelijk programma Smeltkroes. Elke zondagmorgen hebben we een uurtje van 8 tot 9 met liederen en een korte overdenking. En vanaf nu spreken we niet meer van RTV Co, maar van Groningen 1. We zijn dus in heel Groningen en over heel de wereld te horen. Vandaag hoort u de presentatie gedaan door Dorothy de Jager. Heeft Mark Olaf Sorkale een overdenking. En Ronnie van der Wal helpt ons met de techniek. En we beginnen met een aantal mooie liederen om de Heere God te danken voor wie Hij is. Glorie aan God.

U hoorde een Nederland zingt uitgave, een oude nog. Ik ben eens gedoken in de oudere liederen, die ik toch altijd weer heel mooi vind. Opwekking 407, hoe groot zijt gij?

Ja, we hebben net een vakantie in de bergen gehad. En dan denk je iedere keer weer, of dan zing je af en toe als je aan het wandelen bent, ook dit lied wat we net gezongen hebben. Het volgende lied is Abba Vader, U Alleen.

Toen ik met de liederen bezig was, moest ik ook aan het volgende lied denken, want we hebben best wel veel mensen in onze omgeving die gestorven zijn. En dit is een mooi bemoedigend lied voor de mensen die verdriet hebben daarover, of iemand net begraven hebben. Opwekking 818, op die dag.

Goedemorgen, geachte luisteraars. Op mijn werk staat een bak voor gewonden voorwerpen. Ik werk bij de brandweer, in Groningen. En in die bak belanden al die kwijtgeraakte mutsen, uitrukjassen, bidons, handschoenen, laarzen enzovoort. Al die spullen zonder naamplaatje of label. Alles wat na een oefening of inzet in de auto's of op het oefenterrein blijft liggen. Het zou handig zijn als iedereen zijn spullen zou voorzien van een naamplaatje. De meeste voorwerpen worden na een tijdje opgehaald en komen uiteindelijk weer bij de eigenaar terecht. Er blijven echter ook spullen achter. Die liggen dan na lange tijd nog steeds in die verzamelbak. Dingen die blijkbaar niemand mist en waarvan geen eigenaar kan worden gevonden. Verloren. Overbodig. Na een tijd worden ze definitief verwijderd. Heeft u eigenlijk wel naar uw eigen naamplaatje gekeken? Het zou toch handig zijn als er op de zool van onze voet en in onze oksel met watervaste inkt zou staan: eigendom van God. Want volgens de Bijbel is dat zo. Daar staat: erken het, de Heer is God. Hij heeft ons gemaakt, hem behoren wij toe, zijn volk zijn wij, de kudde die hij weidt. Dat staat in Psalm 100 in vers 3. Aan die bak van mijn werk moest ik denken vanwege een bijzonder mooie gebeurtenis. 2 weken geleden ben ik namelijk voor het eerst opa geworden. Een prachtige kleindochter is geboren, Evelyn. Alles gaat goed, alles is goed gegaan, iedereen is gezond en iedereen is gelukkig. En u begrijpt dat ik op dit moment een van de meest gelukkige mensen op aarde ben. Mijn dochter, Evelyns moeder, heeft Psalm 100, vers 3 uitgekozen als tekst voor de geboortekaart. Erken het. De Heer is God. Hij heeft ons gemaakt. Hem behoren wij toe. Zijn volk zijn wij. De kudde die hij weidt. Natuurlijk ben ik als trotse opa regelmatig op bezoek bij het jonge gezin om mijn kleindochter te zien. Wanneer ik haar dan zie liggen in de kinderwagen of in haar bedje, moet ik aan de gevonden voorwerpenbak op mijn werk denken. Hierbij moet ik u iets bekennen. Toen ons eerste kind is geboren, onze zoon, hadden wij kleding van een christelijk merk. I am God's original creation. Ik ben een uniek schepping van God, stond erop. En hier zaten ook labels bij. En op een dag, toen ik onze zoon had gebaard en afgedroogd, legde ik hem naakt in zijn bedje, deed zo een label om zijn voet en maakte wat foto's. Ik vond dat erg grappig. Mijn vrouw vond dat zo. Ja, hieraan moest ik denken toen ik de kleine Evelien zag liggen in haar bedje. Ook zij draagt het onzichtbare label van God. Hij heeft haar gemaakt. Hem behoort zij toe. Iemand toebehoren, dat klinkt voor ons mensen soms eng. Dat is iets van bezitten, van vrij of onvrij. Je kunt dan denken aan slavernij. En bij ons mensen kan dat helaas ook het geval zijn. Niet zo bij God. Hem toebehoren betekent juist veiligheid, zekerheid en vooral vrijheid. Ik wens mijn kleindochter toe dat er een dag komt waarop zij erkent: de Heer is God. Hiervoor is zij afhankelijk van andere mensen. Hier ligt ook een belangrijke rol voor mij, besef ik. Want hoe herkennen wij God? God is natuurwetenschappelijk niet aantoonbaar. God wil niet dat wij hem kunnen bewijzen met die dingen, die proefjes die wij hebben bedacht. Hoe kunnen we dan weten dat hij bestaat? Vooral via de verhalen van mensen die zich door God beschermd weten en aan wie hij genadig is geweest, die iets met hem hebben meegemaakt en die hun ervaringen delen, die ervaringen hebben opgedaan. En de boodschap dat God voor zijn wereld zorgt, voor zijn kudde, voor ons, wordt vooral van mens tot mens doorgegeven. Op het moment dat wij zeggen: wij erkennen u als Heer en u behoren wij toe, zegt hij tegen ons: ja, hier ben ik. Ik besta echt. En alles wat je over mij hebt gelezen en gehoord klopt. Jouw hele leven wil ik jou begeleiden, als je in mij gelooft. Wie erkent dat de Heer God is, zal nooit in die bak met kwijtgeraakte, verloren voorwerpen terechtkomen. Want hij weet exact waar wij op elk moment liggen.
Hij herkent ons aan ons naamplaatje. Hij heeft het zelf gemaakt. Hij zal ons nooit vergeten of kwijtraken. Wij zijn zijn eigendom en hij zorgt goed voor ons. Ik wens u dat u net als de psalmist kunt uitroepen: de Heer is goed, zijn liefde duurt eeuwig, zijn trouw van geslacht tot geslacht. En ik wens u dat u ook deze week dit weer mag ervaren. Een fijne en gezegende zondag wens ik u. In mijn overdenking heb ik geciteerd uit de psalm 100. Deze prachtige psalm is ook vertoond en dat horen wij nu. Psalm 100.

U mag het uitspreken. Hem behoor ik toe. Ik heb nog een agendapunt voor u, want er zijn in Heiligerlee, de hervormde gemeente Westerlee Heiligerlee, het Witte Kerkje aan de provinciale weg in Heiligerlee dus, zomerzangavonden. Ik heb begrepen dat er al 1 is geweest, 1 juli, maar 8, 15 en 22 juli kunt u vanaf 7 uur meedoen. U bent van harte welkom. En de laatste, 22 juli, is het een Johannes de Heer-avond. Dus houdt u van zingen, dan kunt u die avonden op woensdagavond meezingen in de gemeente in het hervormde kerkje. Het volgende nummer is At Once, en dat is een Urker Mannen-ensemble, Majesteit.

geweldig als je de keuze maakt om bij hem te horen. We gaan er weer uit. En ik hoop dat en ik wens u een hele goede week toe. En vergeet het niet, als u nog een keertje zingen wilt van de week, kunt u dat doen in het Witte Kerkje in Heiligerlee. En het begint om 7:00. Joke Buijs met het lied Lichtstad met uw paarlen poorten.

Het is nu 7 uur. Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De politie heeft deze week 3 verdachten aangehouden in een onderzoek naar de voorbereiding van een liquidatie. Ze zijn alle 3 18 jaar. Eerder werden al 3 andere verdachten opgepakt, onder wie 2 Scandinavische mannen. Zij hadden meerdere vuurwapens en munitie in hun hotelkamer in Amsterdam. Wie het doelwit van de mogelijke liquidatie was, zegt de politie niet. Mogelijk werden de verdachten door criminelen geronseld via sociale media. Een man uit Vlaardingen moet ruim 27 jaar de cel in voor een schietpartij in Rittem bij Vlissingen. Daarbij werden in 2024 2 mannen op een landweggetje van dichtbij neergeschoten. Eén van hen overleed, de ander raakte zwaar gewond. Volgens de rechtbank was het een kille liquidatie, vermoedelijk na een ruzie over drugs. Die zou te maken hebben gehad met de onderschepping van een lading crystal meth een dag eerder in Vlissingen. De veroordeelde man van 34 heeft nooit bekend, maar zijn DNA zat op de wapens. Bij een brand in een Chinese schoenenfabriek zijn zeker 28 doden gevallen. Volgens staatsmedia waren mensen op het dak gevlucht van de fabriek in de stad Jingjiang in het zuidoosten van het land. Daar kwamen ze vast te zitten. De brandweer probeert ze nog te bereiken. In de Tour de France heeft Tadej Pogacar de gele trui heroverd. In de bergetappe door de Pyreneeën was de Sloveen veruit de snelste en pakte een flinke voorsprong op zijn concurrenten. De Deen Jonas Vingegaard werd tweede op 2 minuten en 40 seconden. Tennister Karolina Muchova heeft de finale van Wimbledon bereikt. De 29-jarige Tsjechische versloeg de Amerikaanse Coco Gauff in 3 sets. Het is voor het eerst dat Muchova in de finale van Wimbledon staat. Extra bijzonder is dat ze allergisch is voor gras. Het weer. Vanavond is het nog lange tijd zonnig en warm. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: waarin Julian Goedhart en Maaike Schiebaan met offer van aanbidding.
1: U luistert naar weer een aflevering van gospelprogramma Dabbaar Eigentijdse Muziek met een blijde boodschap. Elke maandagavond van 7 tot 8 te beluisteren op Radio Westerwolde en elke zondagmorgen van 9 tot 10 op RTV Go. En daarvan nog een herhaling op RTV Go op de donderdagavond van 7 tot 8. Samenstelling en presentatie Geert Smit.
0: Nog een mooi artiest van eigen bodem, Christian Verwoerd, Deze Tempel.

Ze komen uit Noord-Ierland en ze maken hartstikke mooie muziek. Rent Collective, Do It All Alone. Het volgende lied is van We Are Messengers, Where the Streets Have No Name.

Gordon Nelson Day met Get Behind Me, samen met Zach Williams. En de volgende is een prachtige nummer van Lauren Daigle, You Lead Me.

nog zo'n mooie en goede zangeres. Taya, one and only. En ze wordt geholpen door Cody Carnes. En dan nu nog een keer werk van eigen bodem. Christian Verwoerd en Shinne van Duinkerk. You deserve the glory.

Terry aan, samen met Eli Soares, King of Kings. En het volgende is van Matt Redman, samen met Jerry D. Gale, Let Me See Jesus.

En dan zijn we toe aan het laatste lied van deze aflevering van Dabar. Zira Worship en Christian Verwoerd, plus Jafret en Sifra. Simpel liefdeslied.

Het is nu 8 uur. Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Leerlingen die vanwege code rood door de hitte geen mondeling examen konden doen, mogen toch alvast starten met hun vervolgopleiding. Staatssecretaris Stiele van Onderwijs zegt dat de leerlingen van het speciaal voortgezet onderwijs niets aan de situatie konden doen. Het gaat om zo'n 300 leerlingen die 2 weken geleden geen mondeling examen konden doen. Dat moet de komende weken nog gebeuren. Scholen en universiteiten houden daar volgens Stiele rekening mee. Leerlingen moeten hun diploma wel halen om door te mogen met de vervolgopleiding. De brand in een Chinese schoenenfabriek is onder controle. Bij de brand in het zuidoosten van China vielen 28 doden. Het vuur brak rond het middaguur uit in de stad Jingjiang. Volgens Chinese staatsmedia waren mensen op het dak gevlucht en kwamen ze daar vast te zitten. Op beelden was te zien hoe vlammen uit de grote fabriek slaan. De eigenaar van de fabriek is aangehouden. In Duitsland is een meisje van 4 doodgebeten door een hond. Het meisje was aan het spelen met de hond in een appartement toen hij haar aanviel. Het gaat vermoedelijk om een Amerikaanse Stafford, een ras dat bekend staat om de gespierde bouw. Aanwezigen probeerden nog om de hond en het meisje uit elkaar te halen, maar die hulp kwam te laat. De hond is naar het asiel gebracht. Naar de moeder van het meisje en een andere aanwezige in het huis loopt een onderzoek. De politie wil weten of zij de dood hadden kunnen voorkomen. De nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal wordt in ieder geval niet Erik ten Hag. Dat zegt hij zelf tegen RTV Oost. Ten Hag is een van de namen die werd genoemd als mogelijk opvolger van Ronald Koeman. Maar hij zegt dat hij te druk is met andere dingen. Ten Hag is nu technisch directeur bij FC Twente en wil dat in ieder geval de komende 2 jaar blijven. Het weer. Vanavond is het nog lange tijd zonnig en warm. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

Goedenavond, luisteraars. Hartelijk welkom bij het programma Muziek voor het Hart. Nu niet meer met de naam Radio Westerwolde, maar met een andere naam, Groningen 1. Vakantietijd. Het woord vakantie komt van vacare. Dat betekent leeg, vrij zijn. Vrij zijn van verplichtingen. Maar Muziek voor het Hart gaat gewoon door. Ook deze avond weer veel liederen. Gepresenteerd door Evedien Noorlander met technische hulp van Gert Wups. Rust. Wat kun je daar soms intens naar verlangen? De bariton Karel Bogert zingt over de rust waarvan sprake is in de Bijbel. Rust, mijn ziel. Uw God is koning. Johan de Heer, 847.

De ware rust. Er is veel onrust in het dagelijks leven. We worden voortgejaagd in deze tijd. We snakken naar wat rust, om zo eens even van al die zorg en haast te zijn bevrijd. Het leven op de aarde is een strijd. We worden als het ware voortgedreven totdat we ontwaken in de eeuwigheid. Dan blijkt de nietigheid van al ons streven. O Heere, wil ons uit genade leren dat al het aards gewoel voorbijgaand is. Verlos ons uit de macht der duisternis. Wil ons om Christus wil tot u bekeren. En breng ons in de rust die eeuwig is. Om u, drie enige God, volmaakt te eren. Het was een gedicht van Christine de Priester. Het Elspeets Mannenkoor zingt nu Op bergen en in dalen. Gezang 143 uit de hervormde bundel.

Volgende week hoopt Harma te presenteren. Daarom gaat zij je deze week voorbereiden. Voor een verzoekje kunt u haar bellen of mailen. Telefoon 06-30-63-1466 of harmatimpener@lijf.nl. Na 10 uur kunt u luisteren naar een kerkdienst vanuit de hervormde gemeente van Bourtange. Opgenomen door het kerkenteam op zondag 14 juni. De voorganger was proponent Van de Wal. De schriftlezing Jeremia 20, vers 7 tot 13 en Matthäus 10, vers 16 tot 33. En het thema was Waar ben je bang voor? Vanavond is het eerste verzoekje voor mevrouw Rotgers-Toren uit Ter Apelkanaal. U mocht op 29 juni uw verjaardag vieren. Voor u een hartelijke gelukwens van de protestantse gemeente van Sellingen. We luisteren naar Psalm 139 in de Nieuwe Berijming, vers 1, 2 en 14. Heer, die mij ziet zoals ik ben, gezongen door het gemengd koor uit Nieuw-Lekkerland.

Voor mevrouw Sterenborg Terpstra uit Onstwedde zingen mannen uit de Bovenkerk in Kampen Beveel gerust uw wegen. Weeklank 501, vers 1, 2 en 4. De hervormde gemeente van Onstwedde wil u met dit lied feliciteren met uw verjaardag op 29 juni. U mocht 84 jaar worden. Harm Hoeve bespeelt het orgel, Arjan en Edith Post de trompet. Het is een lang orgelvoorspel.

Ook mevrouw Nieuwenhuis Hilgenga uit Onstwedde wordt gefeliciteerd door de hervormde gemeente van Onstwedde. U mocht op 30 juni 80 jaar worden. Ook voor u zingen mannen uit Kampen. Nu lied 133 uit Johan de Heer. Hij die rustig en stil.

De christelijk gereformeerde kerk in Nieuwe Pekela feliciteert de heer J. van der Werf met zijn verjaardag op 30 juni. Het gereformeerd Velus mannenkoor zingt Psalm 65. De stilte zingt u toe, o heren, vers 1, 2 en 6. Gij kroont het jaar van uw genade. Waar gij getreden zijt, tooit de woestijn zich met een wade. De heuvels zijn verblijd. De weidegrond is wit van schapen, het dal van koren blond. Dit is het land door u geschapen, uw lof schalt in het rond.

U krijgt ook een felicitatie van de PCOB, meneer Van der Werf. We luisteren naar Nederland Zingt. Heer, u bent altijd met mij. Opwekking 518.

De PCOB-afdeling Pekela feliciteert ook de heer De Haan uit Oude Pekela. U mocht op 1 juli uw verjaardag vieren. We luisteren nog een keer naar Nederland Zingt. Liedboek 480, 80, zolang er mensen zijn op aarde.

Voor mevrouw Van Donk Kromhout werd een lied aangevraagd door de hervormde gemeente van Vlagtwedde. U mocht op 1 juli 84 jaar worden. Een hartelijke felicitatie. Heer onze God, hoe lieflijk is uw naam. Opwekking 70 en weerklank nummer 9. Gezongen door het Hierde Zangkoor.

De PKN-gemeente van Vlagtwedde feliciteert de heer Van Ravenhorst uit Veleveen. U mocht ook op 1 juli uw verjaardag vieren. We luisteren naar lied 884 uit Johan de Heer. Mijn herder is de Heere God. Gezamenlijke koren.

De hervormde gemeente van Onstwedde feliciteert de heer B. Roelsema met zijn verjaardag op 1 juli. U mocht 84 jaar worden. We luisteren naar lied 523 uit Johan de Heer. Veilig in Jezus' armen.

Nog twee felicitaties van de hervormde gemeente van Onstwedde. De eerste is voor mevrouw Evers Lukens. U mocht op 2 juli 83 jaar worden. We luisteren naar lied 575 uit Johan de Heer. Ik heb een heiland die leeft om te bidden.

Ook mevrouw Hiddinka Tuin mocht op 2 juli haar verjaardag vieren. Ook voor u een hartelijke gelukwens. We luisteren naar nummer 515 uit Weerklank. Wie maar de goede God laat zorgen. Het koor Loof de Heer uit Notter met Noortje van Middelkoop, panfluit.

De protestantse gemeente van Sellingen feliciteert de heer Heun met zijn verjaardag op 2 juli. Het koor Adonai uit Waddinxveen zingt: Heer, ik kom tot u. Opwekking 488. Heer, ik kom tot u. Neem mijn hart. Verander mij. Als ik u ontmoet, vind ik rust bij u. Want Heer, ik heb ontdekt dat als ik aan uw voeten ben, trots en twijfel wijken voor de kracht van uw liefde.

Gerda en Lodewijk Evers uit Winschoten willen graag Daniela Lauw en Ineke en kinderen uit Ermelo feliciteren. Daniel mocht op 2 juli 45 jaar worden. Marcel en Lydia Siemer zingen Opwekking 518. Heer, u doorgrondt mij.

Mevrouw Streuding van de Wal mocht op 3 juli haar verjaardag vieren. U mocht 90 jaar worden. Een hartelijke felicitatie voor u van de PCOB, Onstwedde, Vlagtwedde. Groot is uw trouw, o heer. Weeklang 432, Mannenkoor Assen met sopraan.

De christelijk gereformeerde kerk van Nieuwe Pekela feliciteert mevrouw Wessels Wieringa uit Veendam met haar verjaardag op 4 juli. Lied 589 uit Johan de Heer, heugelijke tijding, evangeliewoord.

Mevrouw Roelsema Sagel uit Nieuwe Pekela krijgt een felicitatie van de PCOB, afdeling Pekela, voor haar verjaardag op 5 juli. Het Urkemannenkoor Halleluja zingt: daar is kracht in het bloed van het Lam.

U zij de victorie, opgestane Heer. Weerklank 183, gezongen door Hervormd Kerkkoor Driebergen met samenzang en kamerorkest. Voor mevrouw A. Korskamp-Hidding, als felicitatie van de PKN-gemeente in Vlagtwedde.

U wordt ook gefeliciteerd door de leden van het koor Pax Optima Rerum uit Bourtange voor uw 79ste verjaardag op 5 juli, mevrouw Koskamp. Zij vroegen het lied Rust aan. Breng rust in mijn leven. Geef vrede vandaag. Heer, geef rust in mijn hart. Geef mij rust, hemelrust, stille rust in mijn hart.

We luisteren nu naar het Holland Koor dat zingt: Ik bouw op u, u tilt mij op. Als ik verdrietig ben en o mijn ziel zo vermoeid als er problemen zijn en mijn hart beladen is, dan ben ik kalm en wacht hier in de stilte tot u komt en een tijdje bij me komt zitten. U tilt me op, zodat ik op bergen kan staan. U tilt me op om over stormachtige oceanen te lopen. Ik ben sterk als ik op uw schouders ben. U tilt me op naar meer dan ik kan zijn.

We zijn weer bijna aan het eind van de uitzending. We luisteren nog naar het koor Pro Musica uit Bussum met het lied Wohl mir, dass ich Jesum habe van Bach. Ik zal het in het Nederlands lezen. Ik ben er zeker van dat ik Jezus heb. O, hoe klamp ik mij aan hem vast, dat hij mijn hart mag laven als ik ziek en bedroefd ben. Ik heb Jezus die mij lief heeft en zichzelf aan mij verbindt. Ach, daarom verlaat ik Jezus niet, als nu mijn hart zou breken. Jezus, steeds is hij mijn vreugde, troost en leven van mijn hart. Jezus, sterker dan het lijden, zo is hij mijn levenskracht. Blijdschap, zon voor mijn ogen, schat en rust voor mijn ziel. Daarom houd ik Jezus vast in mijn leven, in mijn hart.

Volgende week hoopt Harma de uitzending te verzorgen. Voor een verzoekje kunt u haar deze week bellen of mailen. Telefoon 06-30-63-1466 of harmatimpener@lijf.nl. Na 10 uur kunt u luisteren naar een dienst vanuit de hervormde gemeente van Bourtange. Voorganger proponent Van der Wal. Schriftlezing Jeremia 20 en Matthäus 10. En het thema Waar ben je bang voor? Ik wil Gert graag bedanken voor zijn hulp en voor de cd's die ik zelf niet had. We luisteren nu nog naar Pro Musica, Grote God, wij loven u.

Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De vloggende wijkagent uit Tilburg die vastzat op verdenking van het doorspelen van vertrouwelijke informatie komt morgen voorlopig vrij. En ook zijn vriendin wordt vrijgelaten. De rechtbank heeft die beslissing genomen omdat de wijkagent uitlegde dat er een aanslag op zijn leven werd gepland in de gevangenis in Krimpen aan de IJssel. Uit voorzorg was hij binnen de gevangenis al overgeplaatst. De wijkagent gaf op sociale media dagelijks een inkijkje in zijn werk. Sinds begin dit jaar zat hij vast omdat hij informatie zou hebben doorgespeeld aan criminelen. In Venezuela is 2 weken na de zware aardbevingen nog een groot tekort aan drinkwater en sanitaire voorzieningen. Daardoor dreigen uitbraken van infectieziekten, waarschuwt hulporganisatie Save the Children. De Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie maakt zich zorgen om overvolle opvangcentra en het gebrek aan voldoende zorg. De directeur zegt dat er dringend gevaccineerd moet worden tegen infectieziekten. In Venezuela is het dodental opgelopen naar ruim 3800 en er zijn 16.000 gewonden. Een Duitse man is door de Nederlandse politierechter bij verstek veroordeeld omdat hij zich had misdragen aan boord van een vliegtuig. Volgens NH Nieuws had de bemanning van de Corendon-vlucht het zo druk met de man dat de gezagvoerder afgeleid was en een gevaarlijke blunder maakte. Hij gaf een verkeerde vlieghoogte door, maar werd gecorrigeerd door de co-piloot. De passagier maakte ruzie en dreigde een bemanningslid te slaan. De man werd na de landing door de marechaussee van boord gehaald. Hij moet €750 boete betalen. De politie is in een aantal steden voorbereid op ongeregeldheden na de WK-wedstrijd tussen Marokko en Frankrijk. De politie zegt dat feestvieren mag, maar dat het wel veilig moet blijven. Zaterdag waren er na de wedstrijd tegen Canada vernielingen, brandjes en werd met vuurwerk gegooid. In Den Haag raakten agenten gewond. Het weer blijft nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 12 tot 17 graden. In het noorden kan mist ontstaan. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

Goedemorgen, broeders en zusters, gasten en jong en oud en kijkers online. Namens de kerkenraad heet ik jullie allen van harte welkom in deze eredienst. Vanmorgen gaat voorbroeder Johan de Rooij uit Meeden. De eerste collecte is voor Hart en Winschoten bij Jan Verbree tijdens de collecte wat we over zal vertellen. De tweede collecte is voor de kerk. De bloemen gaan vandaag naar familie Klok in verband met hun 60-jarig huwelijksjubileum afgelopen woensdag. Na de dienst bent u allen uitgenodigd voor een kopje koffie, thee of oranje. De kerkenraad wenst u een gezegende eredienst.

mij wat beter ziet. Zo, gelukkig lag hij klaar. Goedemorgen allemaal, hartelijk welkom ook van mijn kant. We hopen samen met elkaar een goede dienst te hebben. Laten we onze afhankelijkheid van de Heer belijden met ons foto en Gods goed ontvangen. Laten we daarvoor gaan staan.

Genade en vrede is er voor u en voor jou, voor God de Vader, door Jezus Christus zijn Zoon, onze Heer, in verbondenheid met de Heilige Geest. Laten we de Heer loven met ons lied door te zingen Psalm 103, vers 1, 5 en 9.

Laten we samen gaan bidden en een zegen vragen voor deze dienst. Ja, Vader, wij willen uw naam groot maken en daarvoor zijn we hier vandaag gekomen. U openbaart uw liefde, daar zongen we over. En dat begon al direct in deze dienst, toen we hoorden dat er genade voor ons is en vrede. Geweldige woorden voor ons mensen. Mensen die hier gekomen zijn omdat we weten dat we gered moeten worden. Gered omdat we het zonder u niet redden. U keert zich niet van ons af, gelukkig, maar u keert zich juist naar ons toe. U weet dat wij alleen leven van uw adem, van uw geest. En daarom komen we hier vanmorgen om u te prijzen, maar ook om naar uw woord te luisteren. Laat uw woord, uw adem, uw geest vanmorgen in ons komen, zodat we mogen leren wat u ons te zeggen hebt en mogen leven. Zegen ieder die een taak heeft in deze dienst. We willen het doen tot eer van uw naam en tot opbouw van uw gemeente. Wilt u ons verhoren om Christus, uw Zoon, onze Heer. Amen. We willen lezen over Gods wil voor ons leven. En dat doen we door vandaag een gedeelte te lezen uit het Nieuwe Testament. Galaten 5, vers 13 tot en met 26. Waar het gaat over het verschil tussen de werken van het vlees en de werken van de geest.

Galaten 5, vers 13. Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw aardse begeerte een vrij spel te geven. Maar dien elkaar in liefde. Want de hele wet is vervuld in één uitspraak. Heb uw naaste lief als uzelf. Maar wanneer u elkaar aanvliegt en verscheurt, pas dan maar op dat u niet door elkaar wordt geslonden. Ik zeg u dus, laat u leiden door de geest. Dan zult u niet toegeven aan een aardse begeerte. De aardse begeerten gaan in tegen de geest. En wat de geest verlangt, gaat in tegen de aardse begeerte. Het een is in strijd met het ander. En u kunt dus niet zomaar doen wat u wilt. Maar wanneer u door de geest geleid wordt, bent u niet onderworpen aan de wet. De praktijken waartoe de aardse begeerte aanzet, zijn bekend. Ontucht, zedeloosheid en losbandigheid, afgoderij en toverij, vijandschap, tweespalt, jaloezie en woede, gekonkel, geruzie en rivaliteit, afgunst, brasse slempartijen en nog meer van dat soort dingen. Ik herhaal de waarschuwing die ik u al eerder gaf. Wie zich aan deze dingen overgeven, zullen geen deel hebben aan het rijk, aan het koninkrijk van God. Maar de vrucht van de geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Dus geen wet die daar iets tegen heeft. Wie Jezus Christus toebehoort, heeft zijn aardse natuur met alle hartstocht en begeerten aan het kruis geslagen. Als we leven door de geest, laten we de geest dan ook volgen. Laten we elkaar niet uit eigen waan de voet dwars zetten of een kwaad hart toedragen. Laten we zingend bidden om vernieuwing van ons leven door de Heilige Geest en het volgen van de Geest door samen te zingen gezang 834 uit het liedboek. Vernieuw gij mij, ook eeuwig licht.

0: We gaan luisteren naar de Bijbellezing van vanmorgen. En die is Psalm 104. En Douwe Douwe zal dat met ons lezen. Prijs de Heer, mijn ziel. Heer, mijn God, hoe groot bent u. Met glans en glorie bent u bekleed. In een mantel van licht gehuld. U spant de hemel uit als een retentendoek. En bouwt op de wateren uw hoge zalen. U maakt van de wolken uw wagen. U beweegt u op de vleugels van de wind. U maakt van de winden uw bodem. Van vlammend vuur uw dienaren. U hebt de aarde op pijlers vastgezet. Tot in eeuwigheid wankelt zij niet. De Oerzee bedekte haar als een kleed. Ten boven de bergen stonden de wateren. Toen u dreigde, vluchtten zij weg. Toen uw donderstem klonk, stoven zij heen. Naar hoog in de bergen, naar diep in de dalen, naar de plaats die u had bepaald. U stelde een grens die zij niet overschrijden. Nooit meer zullen zij de aarde bedekken. U leidt het water van de bronnen door de beken. Tussen de bergen beweegt het zich voort. Het drinkt alles wat leeft in het veld. Wilde ezels lessen er hun dorst. Daarboven wonen de vogels van de hemel. Uit het diepe groen klinkt hun gezang. U bevloeit de bergen vanuit uw hoge zalen. Door uw daden raakt de aarde verzadigd. Gras laat u groeien voor het vee. En gewassen die de mensen moeten verbouwen. Zo zal hij brood winnen uit de aarde. En wijn die het mensenhart verheugt. Geurige olie die het gelaat doet stralen. Ja, brood dat het mensenhart versterkt. De bomen van de Heer zuigen zich vol. De ceders van de Libanon, door hemzelf geplant. De vogels bouwen daar hun nesten. In de cypressen huizen ooievaars. De hoge bergen zijn voor de steenbokken. En de kloven schuilen de klipdassen. U hebt de maan gemaakt voor de tijden die de zon weet wanneer zij moet ondergaan. Als u het duister spreidt, valt de nacht. En alles wat leeft in het woud gaat zich roeren. De jonge leeuwen gaan uit op roof. Brullend vragen zij God om voedsel. Bij zonsopgang trekken zij zich terug en leggen zich neer in hun legers. De mensen gaan aan het werk en arbeiden door tot de avond. Hoe talrijk zijn uw werken, Heer? Alles hebt u met wijsheid gemaakt. Vol van uw schepselen is de aarde. Zie hoe wijd de zee zich uitstrekt. Daar wemelt het zonder tal van dieren, klein en groot. Daar bewegen schepen zich voort. Die gaan van Leviathan door u gemaakt om mee te spelen. En allen zien er naar uit dat u voedsel geeft op de juiste tijd. Geeft u het, dan doen zij zich te goed. Opent zich uw handen, dan worden zij verzadigd. Verbergt uw gelaat en zij bezwijken van angst. Ontneem hun de adem en het is met hen gedaan. Dan keren zij terug tot stof dat zij waren. Zend uw adem en wij worden geschapen. Zo geeft u de aarde een nieuw gelaat. De luister van de Heer mogen eeuwig duren. Laat de Heer zich verheugen in zijn werken. Hij richt zijn oog op tot de aarde en zij beeft. Hij raakt de bergen aan en zij stoten de rook uit. Voor de Heer wil ik zingen zolang ik leef. Een lied voor mijn God zolang ik besta. Mogen mijn lofzang de Heer behagen. Zoals ik mijn vreugde vind in hem. Zondaars zullen van de aardbodem verdwijnen. Onrechtvaardigen zullen niet meer bestaan. Prijs de Heer mijn ziel. Halleluja.
1: Dankjewel, Douwe. De preek die ik vanmorgen ga lezen, die jullie hebben uitgezocht, die heeft zijn uitgangspunt in vers 29 en 30. Dat zal ik nog even lezen. Verberg uw gelaat en zij bezwijken van angst. Ontneem hun de adem en het is met hen gedaan. Dan keren ze terug tot het stof dat ze waren. Zend uw adem en zij worden geschapen. Zo geeft u de aarde een nieuw gelaat. Na de preek zingen we als instemming en bevestiging van de preek gezang 146, Zee uit het liedboek. Daarvan dan vers 1, 4 en 7. De kinderen die in de kerk zijn, die mogen wel even naar voren komen. Kinderen van de basisschoolleeftijd. En op de eerste bankje wil ik jullie eerst even gaan uitleggen waar het vandaag eigenlijk over gaat. Ja, die zijn er wel, hè? Kijk eens aan. Jullie mogen wel even hier gaan zitten op het bankje. Zo. Ah. Hebben jullie allemaal vakantie? Mooi. Gaan jullie ook nog weg? Wie gaat er nog weg in de vakantie? Ja? Een aantal mensen weg. Mooi zo. Ja, daar gaat het straks ook even over. Maar het gaat vanmorgen vooral over adem. Weten jullie wel wat adem is? Ademen, dat doen we allemaal, hè? Ja. Kun je ook je adem inhouden? Ja? Kun je heel goed je adem inhouden? Hoe lang dan, denk je? Hoe lang? 10 tellen, oké. Zullen we eens proberen dat 10 tellen te doen met z'n allen? Gaan we 10 tellen onze adem inhouden, ja? Ik tel af, ja? 1, 2, 3...

Oké, ja. Dat was 10 tellen de adem in houden. Dat is best wel lastig, hè? Ja, 10 tellen gaat misschien nog wel, maar als je heel lang je adem in wil houden, op een gegeven moment, dan wil je gewoon weer adem. Hoe komt dat, denk je? Sorry, wat zei je? Dan heb je geen lucht meer, hè? En lucht heb je nodig om te kunnen leven. Ja, als mensen, als je geen adem in kunt houden, wat gebeurt er dan? Dan ga je dood uiteindelijk, hè? En hebben dieren ook lucht nodig om te leven? Ja, dieren hebben ook lucht nodig om te leven. En hebben planten ook lucht nodig om te leven? Nee, ja, dat is wel zo. Ja. Die hebben ook lucht nodig om te leven. Dus alles wat leeft, heeft lucht nodig om te leven. Heeft adem nodig. Ook de vissen, maar die doen dat op een hele bijzondere manier. Met hun kieuwen halen ze dat uit het water. Dat krijg je allemaal nog met biologie als je straks op de grote school zit. Jij hebt het al? Oké. Hey, lucht, hè. Kunnen we, als je nou zo... Laten we ze allemaal heel erg uitblazen. Ja? 1, 2, 3. Maar zie je nou ook wat? Nee, je kunt, lucht kun je niet zien. En toch is het er. Want blaas maar eens tegen je hand. Zo tegen je hand blazen. Ja, dan voel je de lucht wel, hè. Dus het is er wel, maar je ziet het niet. Maar het is wel heel belangrijk. Want als wij niet geen lucht hebben, zeg maar, ja, dan kunnen we niet leven. Nou, je zou kunnen zeggen van, als je geen lucht hebt, dan is het net als, kijk, bij een ballon. Een ballon, daar heb je niet zoveel aan als die zo is, hè. Dan kun je er niet mee spelen, hè. Nee, dus wat moet je er dan doen? Je moet hem opblazen, hè, dus... Kijk, nu is die opgeblazen. Nu kun je er wat mee. Nu kun je ermee spelen. We doen er altijd een knup in, natuurlijk. Kijk, nu is die vol. Zo hoort een ballon te zijn, toch? Met adem erin. Nou, zo is het ook met mensen. Ja, en met alles wat er in de natuur is. Er moet adem in zitten. Waar komt de adem nou eigenlijk vandaan? Denk, weet je dat? Ja, die doet door je mond, hè? Maar wie gaf de allereerste adem aan de mensen? Weet je het verhaal van Adam? God deed dat, hè? Die blies zijn adem in de mens. En daarmee, dat staat dan in de Bijbel, daarmee, met het blazen van de adem van Gods adem in de mens, werd de mens een levend wezen. Dus Gods adem is heel belangrijk voor mensen. Wij hebben allemaal adem, hè? Dat lieten we net zien. We konden allemaal voelen, zeg maar. Wat kun je met je adem doen? Ademen, ja, dan krijg je allemaal in je lichaam, krijg je de cellen zuurstof, noemen ze dat. Maar je kunt ook praten. Als je praat, dan doe je dat met je adem. Wat kun je nog meer? Wat zei je? Leven, ja. Maar ook bijvoorbeeld zingen. Wie houdt er van jullie van zingen? Niemand houdt meer van zingen. Ja, je kunt ook zingen met je adem. Dat doe je ook door adem door je mond te doen. En eigenlijk is dat dan, hè, als we zeggen van, ja, je adem krijg je van God. En je gaat zingen voor God, dan geef je ook een stukje adem weer terug aan God. Ja, dat is bijzonder. Ja. En God wil dus ook je adem altijd blijven geven. Ja. Nou, daar gaat het preek vandaag over. En hoe belangrijk adem is voor ons als mensen. En dat we dat van God krijgen. En dat we met die adem ook weer voor God iets terug mogen doen. Namelijk mogen we zingen ook voor hem. Daar gaat het vooral over vandaag in de preek. Oké, ja, ik had hier iets opgeschreven. Ik had adem opgeschreven. Maar het is nou niet meer, bijna niet meer te zien. Maar nou, nu zit mijn adem zit hierin. Hè? Maar in jullie zit allemaal ook eigenlijk Gods adem. Jullie mogen dat ook weten. Dat God ook in jullie wil werken. Zijn adem wil geven aan jullie. Nou, je mag weer gaan zitten. Dan ga ik de preek houden. Ik heb trouwens aan het begin van de preek nog wel wat vragen voor jullie. Maar dat mag je op je plek straks beantwoorden. Ga maar weer mooi zitten.
Ja, want ik had als eerste vraag nog voor jullie, jongens en meisjes. Jullie hebben nou vakantie, maar weten jullie eigenlijk wel wat het woord school betekent? Wil je weten wat het woord school betekent? Ja, daar moet je heen, hè, om iets te leren. Maar eigenlijk het woord school, dat komt van een heel oud Grieks woord. Skole. En dat woord, dat betekent vrije tijd. Dat is een beetje raar, hè? Ja. Skole betekent vrije tijd. En dat is gek, want wij ervaren school, tenminste, denk ik, als jongens en meisjes, niet als vrije tijd. Af en toe denk ik nog wel eens terug aan school en denk ik, ja, dat was net vrije tijd. Maar ja, het is misschien ook hoe mijn eigen schooltijd heb beleefd. Maar het betekent dus vrije tijd. En hoe komt dat nou? Ja, in de tijd van de Grieken, dat is natuurlijk heel lang geleden, moesten mensen veel meer en veel harder werken dan tegenwoordig. En als je dan wat vrije tijd had, ja, dan ging je ontwikkelen, dan ging je iets leren. Dus vandaar dat het later dat woord scholen, school is gaan betekenen, zeg maar, juist het leren. Dus mensen deden hun schooldingen in hun vrije tijd. Nou, en misschien vraag je je wel eens af waarom je verplicht naar school moet. Nou, in Nederland hebben we een leerplichtwet, heet dat. En tot 16 jaar ben je in elk geval leerplichtig en moet je gewoon naar school. Nou, en hoe is dat nou gekomen dat jullie naar school moeten en dat je nu vakantie hebt? En dat je, hoe komt dat nou dat je naar school moet? Nou, een goede 100 jaar geleden moesten kinderen altijd werken in fabrieken. En de regering die vond dat slecht. Want die dachten van ja, die kinderen leren helemaal niks natuurlijk. Want die werken in fabrieken de hele dag maar door. Eentonig werk, jaar in jaar uit. En vaak nog heel gevaarlijk werk. Dus die hebben toen de leerplicht bedacht. Het kinderwetje van Van Houten, ouderen van ons, die hebben daar vast wel eens van gehoord bij geschiedenis. Dus die leerplichtwet die bevrijdde juist kinderen uit fabrieken. En ja, denk daar nog maar eens aan als je dan moppen dat je weer naar school moet. Ja, je mag naar school, anders had je waarschijnlijk moeten werken in fabrieken. Ik heb nog een vraag voor jullie. Weten jullie waar het woord vakantie vandaan komt? Vakantie. Nou, vakantie, dat komt van een Latijns woord, vacare, en dat betekent leeg. En we hebben het in de kerk, ik had het voor de dienst nog even met de kerk gehad erover. We hebben het in de kerk wel over een vakante kerk. En dan heb je geen dominee, dan is de plek van de dominee leeg. He, zoals ook hier in Winschoten op dit moment. Nou, dat woord, dat snap je misschien wel. Hè? Als vacare betekent leeg. En ja, de vakantie. En dat is een tijd dat je niks hoeft. Hè? Die eigenlijk leeg is. Nou, wat veel mensen gaan doen tijdens hun vakantie, dat is recreëren. Nou, we hebben even wat moeilijke woorden deze ochtend. Het stadspark van Winschoten, dat wordt ook wel een recreatiegebied genoemd. Nou, wat is dat nou? Recreëren, dat komt ook vanuit het Latijn. En dat betekent herscheppen. Een creatie, schepping. En creatief bezig zijn, dat is dingen maken. En re betekent her. Dus recreëren, dat is herscheppen. En wij bedoelen daarmee ja, lekker ontspannen, op adem komen. Ja, als je dat doet, dan ben je aan het recreëren. Waarom vertel ik dit? En dan is de school net afgelopen, dan heb je net vakantie en dan krijg je taalles in de kerk. Nou, in Psalm 104 hebben we gelezen over de schepping. Over God die alles schitterend heeft gemaakt. En juist tijdens vakantie, ja, dan beleven veel mensen dat, hoe schitterend God dingen heeft gemaakt. Ja, misschien ga je op reis naar de hoge bergen. Misschien zie je de eindeloze zee. Of je wandelt door dichte bossen. Over glooiende heuvels. En je ziet dieren. En dan mag je er steeds aan denken.
Maar dit, dit is Gods schepping. Dit heeft hij gemaakt. Dit is zijn creatie. En nu zeggen die twee versen die ik er heb uitgepikt, vers 29 en 30... God herschept ook. God recreëert. En dan niet in de zin van dat God vakantie houdt, juist niet. Dat betekent juist dat God nog steeds voor zijn schepping zorgt. In vers 29 en 30 gaat het over de adem van mens en dier en over de adem van God. En nog iets preciezer. Het is de adem van God waarop de mens leeft. Vers 29 zegt: als God de mens zijn adem ontneemt, dan sterft hij. Dan keert de mens terug tot het stof waaruit hij gemaakt is. Nou, dat doet dan denken, hè, dat stof waaruit de mens gemaakt is en die adem aan het begin van Genesis, waar staat: hè, God maakte de mens uit stof, uit aarde, en blies hem de levensadem in de neus. En zo werd de mens een levend wezen. Dat kun je lezen in Genesis 2, vers 7. Als God de mens zijn adem ontneemt, ja, dan sterft de mens. Pijnlijk proces dat veel verdriet geeft bij wie achterblijven. Maar mensen leven zolang als God zijn adem geeft. En daarom zegt God, zegt vers 30, zend uw adem en zij worden geschapen. Zo geeft u de aarde een nieuw gelaat. In de berijmde psalm 104, vers 8, die heeft daarvan gemaakt: maar de adem van uw geest brengt hen tot leven. Het aardrijk wordt een nieuwe bloei gegeven. Maar hoe komen die dichters van dit vers er nou bij om ineens het te hebben over de Heilige Geest? Om die erbij te halen. Nou, je moet weten dat het Hebreeuwse woord ruach, dat kan wind betekenen, maar het kan ook geest betekenen en ook adem. En eigenlijk zit er tussen die begrippen niet eens zo heel erg veel verschil. En de verbinding wind en geest, dat kennen wij vooral uit het Nieuwe Testament wel. Ik bedoel, kijk naar Handelingen 2 over de Pinksterdag en de geweldige windvlaag die dan door dat vertrek gaat als de Heilige Geest wordt uitgestort. Maar ook die verbinding van de geest en adem is eigenlijk best wel logisch. Je adem, dat is iets, daar hadden de kinderen ook over, waarmee je spreekt. Nou, God schiep door te spreken, door zijn geest. God schiep door zijn adem. En hij bracht zijn levensgeest ook in de mens. Door de levensgeest in hem te blazen. Dus als God spreekt, dan werkt zijn geest, dan werkt zijn adem. Maar hoe vindt dat, dat recreëren waar ik het over had, hoe vindt dat dan plaats? Dat herscheppen. Nou, je zou kunnen zeggen dat herscheppen, dat zie je op drie verschillende niveaus. Het eerste niveau, en dat is wat we elk jaar gelukkig zien in de lente. En er komt een nieuwe bloei op de aarde na een periode van de winter. En als we die psalm 104 vers 8, als we dat zingen, het aardrijk wordt een nieuwe bloei gegeven, dan denk ik dat veel van ons ook daaraan denken. Hoe je elke lente weer ziet, zeg maar, dat de natuur weer uitbot en dat het leven wat leek afgestorven in de winter, dat terugkeert. Een geweldig teken van Gods herscheppende kracht. Dat is het eerste niveau. Het tweede niveau waarop God herschept, en dat is de herschepping van de hele wereld. En God gaat de hele wereld herscheppen bij de wederkomst van Christus. Dat is een belofte die we hebben. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En een nieuwe schepping. Het is geweldig om naar uit te kijken.
Het derde niveau, dat is dat van jouw leven. God belooft dat hij jou ook wil herscheppen. Dat is iets wat ook nu al, zeg maar, in je leven zichtbaar wordt, zichtbaar mag worden. God wil jou, van jou, een nieuwe mens maken. Nou, dat wordt onder andere zichtbaar en hoorbaar, denk ik, bij het loven en prijzen van God. Als dat in ons hart komt en, ja, en jouw adem geeft God eer, en je looft hem, je prijst hem met je stem, ja, dan zit daar iets in van, van die herscheppende kracht van de adem van God in jouw leven. En daar wil ik het verder nu over hebben. Want hoe kom je eigenlijk zover? Hoe kom je nou zover dat jij vanuit je hart God gaat loven en prijzen? En dat je de adem die je van God krijgt ook weer aan hem teruggeeft in je lofprijzing. Het antwoord op de vraag van hoe kom je daar nou toe, dat is denk ik doordat je gaat beseffen dat je afhankelijk bent van Gods zorg. En dan kom ik even terug bij die adem van God. Hebben wij goed in de gaten dat de hele schepping afhankelijk is van Gods adem? Ik vind het heel confronterend wat die versen 29 en 30 zeggen. En verberg uw gelaat, uw gezicht, en zij bezwijken van angst, staat daar. Als God niet naar ons omziet, als hij ons niet meer aankijkt, dan hebben we het ergste te vrezen in de wereld. Daarom is de zegen aan het einde van de dienst ook zo'n belangrijke belofte die God aan ons doet. Hè? En daar zeggen we, de Heer zal het licht van zijn gezicht over je doen schijnen. Hij blijft naar jou kijken. Hij keert zich niet van je af. Hij zal naar je omzien en je vrede geven. Die belofte is ontzettend belangrijk. Omdat we zonder God, dat God naar ons kijkt, dat hij voor ons zorgt, dat zijn zorg naar ons uitgaat, niet kunnen bestaan als wereld. Maar Psalm 104 gaat dan zo verder. En dat is de andere kant. En ontneem hun de adem. En het is met hen gedaan. En dan vers 30. Zend uw geest. En zij worden geschapen. Oftewel. Nou ja, de hele schepping is afhankelijk van Gods adem. En denk daarbij aan die ballon. Als er geen lucht in zit. Als je adem er niet in is. Ja, dan is het niks. Alleen als er lucht in zit, ja, dan is het wat. Dan is het een mooie ronde bol waarmee je wat kunt. Als Gods adem uit deze wereld weg is, ja, dan blijft er niet veel van over. Wij leven echt op de adem van Gods stem. Omdat God dag in dag uit voor ons zorgt, bestaat deze wereld nog. En datzelfde geldt voor ons mensen ook. We kunnen geen minuut zonder Gods zorg. Alleen met Gods adem in ons zijn we mens. En hoe meer je dat beseft, denk ik dat je daarin de aanleiding ziet om God te gaan prijzen. Om wat hij is en wat hij doet voor jou. Dus daar gaat het om in deze psalm. En God laat zich in Psalm 104 prijzen om zijn schepping. En deze psalm die roept ons op om ook hem te prijzen om de zorg voor zijn schepping. Zijn blijvende, voortdurende zorg voor de schepping. Nou, en deze psalm die roept ons op hetzelfde te doen. Hè? Dus prijs God om de zorg voor zijn schepping en prijs hem ook om zijn zorg voor jou persoonlijk. Hij geeft jou elke dag ook weer adem om te leven. In psalm 104 vers 35... Dat is heel bijzonder. Het klinkt ook voor het eerst dat woord halleluja in de Bijbel. En dat woord halleluja, wat betekent loof de Heer. Het is voor het eerst dat het daar klinkt. Nou, veel van ons mogen de komende weken vakantie hebben.
even op adem komen, zeggen we dan. Even recreëren. Maar de vraag is, wat doet dan die mooie schepping waar je hopelijk in mag verkeren? Wat doet die met jou? En roept Gods schepping ook lof op God op jou, in jou wakker? Ik denk dat het wel vaak gebeurt als bewondering voor de grootheid van de natuur. Hè? Als je in de bergen bent, dat je dan daarvan onder de indruk komt van, wauw, wat heeft u alles mooi geschapen. En wat zie ik uw macht en uw kracht daarin. Maar hoe is het dan met het besef dat wij ook van God afhankelijk zijn? Als ik bij mezelf kijk, dan denk ik dat dat ingewikkelder is. Ik kan wel heel erg onder de indruk zijn van het geweldige scheppingswerk van God. Maar ik besef me vaak helemaal niet zo dat ik continu van God afhankelijk ben. Hoezo ben ik afhankelijk van God? We kunnen toch zoveel zelf als mensen. We regelen onze eigen zaakjes. We nemen onze eigen beslissingen over heel veel dingen. We gaan staan waar we willen. Niets houdt ons tegen. Ja, voel ik mij ook echt afhankelijk van God. Zelfs ademen voelt als iets vanzelfsprekend. Lucht is er altijd, je hoeft er niet bij na te denken, denk je. Maar de psalm zegt dus, als God zijn adem inhoudt, ja, dan is de wereld acuut in ademnood. Ik denk dat het besef dat wij echt afhankelijk zijn van God, en hoe meer we dat beseffen, hoe meer ook de lof op hem alleen maar wordt vergroot. Niet alleen God als formeerder van al dat geweldige om ons heen, maar ook juist als het degene die daarvoor elk moment blijft zorgen, mag laten zien wie God is en hoe groot hij is. God roept ons in deze psalm op om hem te loven. Om hem te loven om zijn zorg voor heel de schepping. En God zegt dat omdat die lof hem toekomt. En wij leven op de adem van zijn stem. De aarde leeft op de adem van zijn stem. Toch denk je dat die afhankelijkheid en het besef dat we leven op de adem van Gods stem vroeger veel meer werd ervaren. De dichter van deze psalm die spreekt daar heel vanzelfsprekend over. Alsof hij dat om zich heen ook echt ziet. Hij beschrijft de afhankelijkheid van mens en dier naar God toe in deze psalm. En ja, dat is een afhankelijkheid die hij ook echt voor ogen ziet. Nu in onze tijd is het denk ik veel meer een belijdenis. Wij zijn afhankelijk van God. Dat is iets wat je zegt in geloof. Want wat je

En loof God daarvoor. Want vanuit afhankelijkheid ga je God loven en prijzen in je leven. De vraag is dan eigenlijk, wil jij je laten herscheppen? Laat je God jou recreëren. God heeft je geschapen, hij heeft zijn adem gegeven in jouw leven. Maar wat doe jij dan vervolgens met die adem? Gebruik je die adem voor jezelf, voor je eigen leven? Of gebruik je die adem voor God? Maar bij de zondeval koos de mens voor zichzelf. Hij wilde niet afhankelijk zijn van God. Hij wilde regie over zijn eigen leven. En ergens diep van binnen, denk ik, willen we dat nog steeds. Ik herken het in elk geval in mijn eigen leven ook. En misschien ga je niet zo ver dat je zegt van, nou God, daar ben ik niet afhankelijk van. Ik regel alles zelf wel. Ik ontken gewoon dat ik afhankelijk ben van God. Kijk, als je dat doet, als je dat echt ontkent, ja, dan ben je echt van God los op een bepaalde manier. Dat is ook gevaarlijk om dat te doen. He, dan moet je je van bekeren. Maar ook, ja, dat het leven, dat leven voor onszelf, hè, als we onze adem alleen maar voor ons eigen leven gebruiken, ja, dan is dat niet goed. Dan past dat niet bij hoe God ons geschapen heeft, hoe hij de mens bedoeld heeft. Een leven voor onszelf, ja, dat is een gevolg van de zonde. En de hele schepping, die zucht daar ook onder. De schepping is daarmee zijn doel kwijt. Kijk ook maar om je heen wat er gebeurt als mensen alleen nog maar voor zichzelf leven. Als mensen hun eigen macht doorzetten. Als mensen de schepping uitputten voor zichzelf. Ja, wat gebeurt er dan met die geweldige wereld die God geschapen heeft? Dus als we aan onszelf zijn overgeleverd en niet in afhankelijkheid van God willen leven en ook ons niet door hem willen laten herscheppen, ja, dan is de wereld ten dode opgeschreven. Maar juist daarom wil God herscheppen. Daarom wil God een nieuwe wereld en een nieuwe mens. En God doet dat in Jezus. Daar zien we dat. Dat is het evangelie. God herschept een nieuwe wereld en een nieuwe mens in Jezus Christus. Jezus is de mens die zijn levensadem niet voor zichzelf gebruikt. En met zijn stem prijst hij God. Met zijn adem zucht en huilt hij over de zonde en de dood. Nog met zijn laatste adem beveelt hij zich in Gods handen. God herschept in Jezus de lof op hem. En zo bevrijdt God de wereld van het roemen in eigen kracht. Eén mens door God gegeven. Jezus, hij leeft weer in totale afhankelijkheid van God. Leeft weer met de lof van God op zijn lippen. Elke dag, elke minuut van zijn leven is voor God. Nou, dat is echt adembenemend evangelie, dat God dat doet. Want waarom zou God dat doen? Waarom zou God deze wereld herscheppen? Alleen maar omdat hij dat wil. God wil zijn schepping en de mens weer zijn oorspronkelijke doel teruggeven. En de dichter van Psalm 104, die heeft dat ook opgepikt. Als hij in vers 31 zingt, de luister van God mogen eeuwig duren. Laat de Heer zich verheugen in zijn werken. Nou, daar gaat het om. Dat Gods heerlijkheid voor alles en iedereen en voor altijd zichtbaar is. En dat God blij is met zijn schepping. Omdat het een schepping is die hem prijst met de adem die hij zelf geeft. Hier ontdek je ook hoe belangrijk ons zingen is. Vers 33 zegt, voor de Heer wil ik zingen zolang ik leef. Een lied voor mijn God zolang ik sta. Wie de lof zingt, die beantwoordt aan zijn bestemming als

0: mens. De geest die jou herschept, ja, die richt je weer helemaal op God. En zingen is de geest van God die je ontvangen hebt uitademen. En het mooiste is, de God die jou schiep, ja, die wil jou ook herscheppen. Ik ga het een en ander samenvatten en concreet proberen te maken. Er ligt de tijd van vakantie voor ons. En velen trekken erop uit en bewonderen Gods grote schepping. En God wil dat we hem om zijn schepping prijzen. En we ontdekten dat als we beseffen dat ieder moment we afhankelijk zijn van Gods zorg, ja, dat we dan hem alleen nog maar meer gaan loven en prijzen. En Gods zorg voor ons is ook dat hij ons wil herscheppen. Dat hij ons wil vernieuwen door zijn Heilige Geest. Ook.
1: Het is nu 11:00.

En je zal het nooit begrijpen als je aan de zijlijn staat. Maar als je eerlijk zoekt naar Jezus, als je bidt en vraagt om Jezus.

0: Het is nu 12 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Volkswagen wil het aantal automodellen flink terugschroeven en de productiecapaciteit verkleinen. Zo moeten de kosten worden verlaagd. De directie heeft dat plan voorgelegd aan de Raad van Commissarissen. Volkswagen is de grootste autofabrikant van Europa en heeft het al een tijd moeilijk door hoge kosten, concurrentie uit China en Amerikaanse importheffingen. Ook andere merken in de Volkswagen-groep, zoals Audi, Skoda en Seat, moeten volgens de plannen de komende jaren inkrimpen. Oekraïne heeft de afgelopen dagen de aanvallen op Russische schepen bij de bezette Krim opgevoerd. Volgens het Oekraïnse leger zijn afgelopen nacht 12 Russische tankers geraakt in de zee van Azov, waarmee het totaal van deze week op 36 komt. De tankers zouden worden gebruikt voor het bevoorraden van Russische troepen en voor de olie-export, waarmee Rusland internationale sancties omzeilt. Oekraïne valt al langere tijd de Russische logistieke en energieinfrastructuur rond de Krim aan. Onder meer olieraffinaderijen en opslagplaatsen zijn geregeld doelwit. De onderwijsinspectie heeft vastgesteld dat er bij het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam sprake is van wanbeheer. Volgens de inspectie heeft het bestuur van de islamitische school jarenlang nagelaten om iets aan de slechte kwaliteit van het onderwijs te doen. De inspectie heeft de staatssecretaris nu gevraagd om in te grijpen. De Noorse wielrenner Thorstein Tran heeft na zijn val de afgelopen dag de Tour verlaten. Hij reed sinds dinsdag in de gele trui, maar raakte in de zesde etappe op grote achterstand. In de afdaling van de Tourmalet in de Pyreneeën maakte hij een stuurfout, waardoor hij uitgleed. Tran reed de etappe nog wel uit, maar daarna bleek hij een gebroken rib en een hersenschudding te hebben. Het weer, in het noorden vannacht kans op mist, minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag, het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 1 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De gemeenteraad van Rotterdam heeft volkomen onverwacht een andere D66-wethouder gekozen. De coalitiepartijen hadden Eva Heijblom voorgedragen, een topambtenaar bij Binnenlandse Zaken. Vanuit de raad klonk kritiek dat het voorgedragen college te wit was. Onder andere D66-raadslid Joan Nunnally zei dat. Tot haar eigen verrassing kreeg zij, hoewel ze geen kandidaat was, 23 stemmen en Heijblom 21. Nunnally gaat nu nadenken of ze wethouder wil worden. De andere voorgedragen D66-wethouder in Rotterdam werd wel gekozen. De onderwijsinspectie wil dat de staatssecretaris ingrijpt bij het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam. De islamitische middelbare school heeft nog steeds zijn onderwijs niet verbeterd en de slagingspercentages zijn extreem laag. Het bestuur maakt zich schuldig aan wanbeheer, zegt de inspectie. Staatssecretaris Thiele deelt de zorgen en bekijkt wat ze nu gaat doen. Volkswagen gaat flink in de kosten snijden. De grootste autofabrikant van Europa heeft het al een tijd moeilijk, onder meer door concurrentie uit China. De directie wil nu het aantal modellen terugschroeven en de productiecapaciteit verkleinen. Ook bij dochtermerken als Audi, Skoda en Seat. Dat plan ligt nu bij de Raad van Commissarissen. Frankrijk heeft zich op het WK voetbal geplaatst voor de halve finales ten koste van Marokko. De Fransen wonnen met 2-0. In de eerste helft werd niet gescoord. Frankrijk kreeg wel een penalty, maar het schot van Mbappé werd tegengehouden door de Marokkaanse doelman Bounou. In de tweede helft bleek Frankrijk veel sterker dan Marokko. De twee doelpunten werden kort na elkaar gemaakt door Mbappé en Dembélé. Frankrijk moet in de halve finale tegen Spanje of België, die elkaar de komende dag treffen. Het weer, in het noorden vannacht kans op mist, minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag, het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 2:00.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In de VS zijn 8 mannen aangeklaagd voor het voorbereiden van een aanslag bij het Witte Huis. Ze wilden volgens justitie een bloedbad veroorzaken tijdens het kooigevecht dat vorige maand in de tuin van het Witte Huis werd gehouden voor de 80ste verjaardag van president Trump. De verdachten zouden onder meer vuurwapens, explosieven en drones hebben aangeschaft. Daarmee wilden ze volgens justitie onder andere Trump, vicepresident Vance en Elon Musk doden. Als de 8 verdachten